0: Die kwam waarschijnlijk vanuit Belarus, maar dat is nog niet officieel vastgesteld. Het is niet de eerste keer dat NAVO-vliegtuigen een drone naar beneden haalden. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al in Estland en Letland. De stille tocht voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn arrestatie heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau en bekogelden het met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, maar ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie gistermiddag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen, de man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. De Amerikaanse overheid gaat de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales schrappen. Die waren ingesteld toen Joe Biden nog president was. De energiesector is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. Het is niet de eerste keer dat president Trump klimaatregels terugdraait. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het een graad op 22. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De drie mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van de vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens, bij Roermond, kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, dat zijn twee luchtvaartonderzoekers aan het uitzoeken. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat mensen zoals gewoonlijk per post mogen stemmen bij de komende verkiezingen. President Trump hoopte de regels voor briefstemmen strenger te maken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar dat staat het hof niet toe. Trump claimt dat hij de verkiezingen in 2020 verloor door fraude bij poststemmen. Kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen. En daarin staat onder meer dat 15 minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een record te pakken. Nog nooit legde een landzoogdier zo'n grote afstand af. 4000 kilometer. Het gaat om drie broers die 8 maanden lang op zoek waren naar een partner. Volgens wetenschappers is het een goed teken dat dieren nog grote afstanden kunnen afleggen, ondanks de toenemende druk van de mens. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Europa heeft in Frans-Guyana een raket gelanceerd met twee klimaatsatellieten. Die moeten wetenschappers helpen de effecten van klimaatverandering beter te begrijpen. Eentje gaat kijken hoe planten omgaan met de opwarming van de aarde. De ander meet de zeetemperatuur om zo weerfenomenen als El Niño beter te voorspellen. De meeste Nederlanders vinden het prima als de belasting op vermogens omhoog gaat. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zeker als hierdoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat geldt ook voor kiezers van bijna alle rechtse partijen, zoals de VVD. Maar in de coalitie blokkeert de VVD juist de wens voor een hogere vermogensbelasting. Een Russische zakenman heeft voor het feest van de bruiloft van de oudste zoon van Trump betaald. Dat zegt Trumps zoon zelf op Instagram. Het feest was op de Bahama's en duurde 2 dagen. De zakenman die banden heeft met het Kremlin zou er $100,000 voor hebben neergelegd. Trump zelf was niet aanwezig. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft op haar 75ste geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards. Ze is de eerste vrouw die 5 keer op rij een Emmy kreeg voor haar rol in dezelfde televisieserie. In de serie Hex speelt ze een oudere komiek die gedwongen samen moet werken met een jonge schrijfster. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. En dan wordt het een graad of 24. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De man die dit weekend in Rotterdam overleed vlak na zijn aanhouding reed niet op een gestolen fiets. Hij werd staande gehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Zijn familie gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de arrestatie. Dat vertelde hun advocaat gisteren in het televisieprogramma Pauw en de Wit. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een Nederlandse strafrechtenadvocaat, Cem Polat. Hij zou vertrouwelijk informatie hebben doorgespeeld aan een drugsbaron, een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa. Polat is het er niet mee eens. Hij zegt dat hij binnen de kaders van de strafwetgeving heeft gehandeld. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Dat hebben ze bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Vorige week lieten ze in dat programma een fragment horen van een van de verdachten. Bij de hack zijn de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. En het Nederlandse format De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Het programma, dat in Amerika The Traitors heet, won de Emmy in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. En dat deden ze voor de 3e keer op rij. En dan het weer door Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad op 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. Het wordt zo'n 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een stille tocht die gisteravond werd georganiseerd voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed vlak na zijn arrestatie, heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag. Delen van de binnenstad zijn afgezet voor de koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar ligt de rode loper al klaar. Rond 12:15 begint de koning met zijn belangrijkste toespraak van het jaar, de troonrede. De drie mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van een vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, dat wordt nog uitgezocht. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De horrorcomedy Widow's Bay is de grote winnaar van de avond. Die serie ging er met de meeste beeldjes vandoor. Ook het Nederlandse format De Verraders viel in de prijzen. Dat is voor het derde jaar op rij. Het weer van Weer Online. Vandaag begint met dichte mist in Zuid-Holland. Die lost in de loop van de ochtend op. In de rest van het land zijn er zonnige perioden. En landinwaarts wordt het zomers warm met lokaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In een deel van het land rijden veel minder treinen en op sommige trajecten rijdt helemaal niks. Er is een storing die de treinen in het midden en noorden van het land raakt. Het beveiligingssysteem kan niet zien waar een trein is en daardoor springen alle seinen op rood. ProRail weet nog niet wanneer het probleem is verholpen. In Rotterdam heeft de ME gisteravond ingegrepen bij een stille tocht voor de man die van het weekend overleed bij zijn arrestatie. Honderden mensen liepen mee in de tocht die eindigde bij een politiebureau in Rotterdam-Zuid. Daar sloeg de sfeer om en gooiden mensen met stenen en vuurwerk. Er is één verdachte opgepakt. Het telefoongesprek van de Odido-hacker in Opsporing Verzocht heeft meer dan 100 tips opgeleverd. Volgens de politie zit daar ontzettend veel informatie bij. Er wordt nu uitgezocht welke tips nuttig zijn voor het onderzoek. Bij de hack werden de gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en verkocht op het dark web. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. Het van oorsprong Nederlandse programma De Verraders pakte ook een beeldje. Het won voor de derde keer op rij in de categorie reality. Ziekenhuisserie The Pitt werd de grote winnaar met 6 Emmys. Het weer van Weer Online. In Zuid-Holland plaatselijk dichte mist, op andere plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag is er ruimte voor de zon, het wordt 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, staat file tussen de knopen De Velperbroek en Grijzoord 6 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Het is summer, my body isn't ready.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, nieuwe aflevering van Twente wordt wakker. Het is 12 over 7, het is dinsdag, het is 15 september. En vandaag op deze dag gaat in Amerika in 1964... de soapserie Peyton Place in première op televisie, ja.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Grote treinstoring op dit moment in het grote deel van Noord-Nederland... en Oost-Nederland ook met name. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral de verbindingen van en naar Noorden uitgevallen. De woordvoerder meldt dat het beveiligingssysteem op 13 locaties niet werkt. Oorzaak van de storing nog niet bekend. Onder andere het traject Deventer-Rijzen-Enschede en Zwolle-Heino-Almelo ligt er ook uit. Dus mocht je op pad gaan met de trein, check even vooraf of de trein rijdt, ja dan te nee. En aan de Ookmaarsense weg in Alberg is maandagavond een ernstig ongeluk gebeurd. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing, waarna een van de voertuigen in de greppel langs de weg belandde. Bij het ongeluk raakten twee personen gewond. En ruim 300 scooterrijders die hebben maandag in Jeppetoon gebracht van Ryan. De 16-jarige Enschede die vorige week om het even kwam bij een verkeersongeval op de Donnelijke Spoorlaan. Voor aankomst bij het crematorium vonden de deelnemers een erehaag. Daarna reden zij onder politiebegeleiding achter de rouwauto aan naar de begraafplaats. Beste mensen, dit is Twente wordt wakker.
2: Wordt wakker met Twente FM.
0: Nog wat nevelig her en der, houden er even rekening mee. Afgelopen wisseling van de stapelwolk vandaag en zonneschijn. Wat mooi weer eigenlijk, tot de avond zeker droog. De temperatuur rond de 26 graden, dat lijkt wel zomer. Straks gaan we het onder andere hebben over touwtrekken. We gaan naar Zuid-Afrika, want daar is het touwtrekteam uit Oele. Die gaan daar meedoen aan

0: George Michael, I Want You Sex.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dan.
0: Het is 15 september, vandaag deze dag in 2000. Chaos op de wegen door wilde blokkades van truckers en boeren. En massale betoging met vrachtwagens in Den Haag tegen de hoge brandstofprijzen in 2000. Je moest eens weten toen de tijd. In totaal 660 kilometer file. Ook de grensovergang Nieuweschans zit een lange tijd pot dicht. 2000 waren we aan het klagen over de hoge benzineprijzen op deze dag. Stakingen en blokkeringen. Goed, 1999 dan het commissariaat van de media die beboet RTV Oost met 81.000 gulden wegens illegale sponsoring. Dat was destijds een unieke boete. 1999 voor RTV Oost en 1992 op de luchtmachtbasis. De Vliehorst op Vlieland wordt tijdens een oefening per ongeluk de vluchtleidingstoren beschoten. Dat gebeurde door een Deense F-16 vlieger. Door een wonde raakte slechts één persoon gewond. Zeven militairen bleven ongedeerd. 1992 gebeurde dat op deze dag. En dan 1975, de rockband Pink Floyd brengt een van zijn succesvolste albums uit, Wish You Were Here. En de allereerste uitzending op de Nederlandse televisie van de poppenserie The Thunderbirds vindt plaats, 1965. De ex-astronaut Jeffrey Tracy die komt met zijn vijf zonen in het jaar 2026 in actie tegen de georganiseerde misdaad bij rampen onder andere. Nou, dat is dus eigenlijk in dit jaar. We zouden de series weer moeten bekijken. 1964 dan de allereerste aflevering van Peyton Place, ook een legendarische televisieserie. En in 1940 de Duitse Luftwaffe die lanceert een grootscheepse aanval op Londen. 60 vliegtuigen gaan verloren. Feitelijk einde van de slag om Engeland, want die mislukte. Dan 1784 nog even Vincenzo Lunardi. Die laat de eerste waterstofballon op. Dat gebeurt deze dag in 1784. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1990. En wat waren de binnenkomers? Nou, de Bruine Café van Pierre Verdun komt binnen op 37. Poison van Belle Divou komt binnen op 36. Band in the USA van Luke versus Two Live Crew is de binnenkomer op 34. Op 32 Cinema van Ice MC. En de hoogste nieuw binnenkomer, Karen Wheeler, Living in the Light, op nummer 31. Maar er was ook een binnenkomer op 33.

Uiteindelijk voor de nummer 18. Wat zeg ik? 28. Niet te gek maken. Hij staat 2 weken in de lijst. Deze Charles D. Lewis en Zoka Dance. En die kwam binnen op deze dag in de top 40. Op nummer 33 in 1990. Dan de top 3. You Can Touch This van MCM op 3. Op 2 Thomas Dijnen van DNA en Susan Vega. En op 1 blijven staan I've Been Thinking About You van de London Beat. De nummer 1 van 15 september 1990.

straks bellen met Wim Moskieft. We gaan ook straks bellen met Rosalie Dijkhuis. Het gaat over het boek van Hermina Molkenboer. Want naast een stuk wat uitgevoerd wordt, is er nu ook een boek dat komt eraan. Straks daar het verhaal over van Rosalie.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: Nu in het theater, familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
12: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
13: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Half acht, eerst de hoogtepunten uit het nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
15: Dag Mario.
16: Veel problemen in de ochtendspits. Op de A2 staat het muurvast van Den Bosch naar Utrecht. Rijkswaterstaat adviseert om je reis uit te stellen. En op het spoor rijdt in het midden en noorden van het land bijna niks door een storing. In Rotterdam is de ME gisteravond bekogeld na een stille tocht. Mensen gooiden bij een politiebureau met stenen en staken rookbommen af. De stille tocht was voor de man die afgelopen zaterdag bij zijn arrestatie niet goed werd en overleed. En in Den Haag staan de eerste Koningshuisfans al klaar om later op deze Prinsjesdag een glimp op te vangen van de koning en koningin. Ze hebben zich verzameld bij Paleis Noordeinde en zijn in het oranje.
15: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Twente Milieu gaat vanaf vandaag opnieuw de inhoud van verpakkingscontainers controleren. Daarbij wordt er gekeken of mensen andere spullen dan lege verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken in een container gooien. Volgens Twente Milieu belandt er nog regelmatig afval in de PMD-containers dat er niet thuis hoort. Medewerkers van Twente Milieu gaan de komende tijd steekproefsgewijs de plastic containers controleren als er wordt ingezameld. Als er te veel afval in de PMD-containers zit dat er niet thuis hoort, dan wordt de container niet geleegd. Je hoofd en je nek laten masseren of een full body massage. Thaise massagesalons schieten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond in Overijssel. In 10 jaar tijd is het aantal salons verdrievoudigd. Ook in Enschede opende een paar jaar geleden een nieuwe salon nabij het woonplein.
18: Iedereen weet dat Thaise massage goed helpen voor lichaam en voor spieren, zeg maar. Voor sommige mensen jaren problemen. Alleen maar massage die hun kan helpen.
17: En een Twents accent kan nadelig zijn op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Kandidaten spraken verschillende sollicitatieteksten in voor een verzonnen baan. Dat deden ze met een Limburgs, Duits, Frans en een Twents accent. Opvallend is dat de sollicitant met het Twents accent in het onderzoek de laagste beoordeling kreeg. En dan het weer voor Twente. De dag is mistig begonnen, maar in de loop van de ochtend klaart het op en het wordt maximaal 22 graden. Morgen verloopt iets warmer, met een graad of 24.
15: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? We beginnen met de N35 in dit geval. Dat is de Zalm-Twente-tunnel richting Wierdewest. 11 minuten over 4 kilometer. Stilstaand verkeer. En de N36 Almelo-Noord richting Wierden. 3 minuten over 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Voor de rest wordt er gewaarschuwd voor vertragingen op het spoor. Dat heeft alles uit te staan met een storing die op dit moment gaande is. Dat heeft zijn weerslag op onder andere op het traject Zwolle-Almelo-Enschede. En ook tussen Deventer, Rijssen en Enschede. Dan ook nog Almelo richting Hardenberg. Hou er even rekening mee. Laat ik zo zeggen, check het even waar de trein wel of niet rijdt. Want het is lastig. Een treinstoring, een soort van zijnstoring. Waarschuwingstoring. Nou, het is mooi bekijkt. Kijk een beetje uit, doe voorzichtig. Pas een beetje op hoe is het met de snelheidscontroles. Erg goed, die staan er niet op dit moment.

0: Nieuwe single van Alex Warren, die is lekker hoor. Emerald Eyes, hier op de Twente Radio op deze dinsdagochtend. Vandaag een fantastische dag, 26 graden, de zon komt erdoor. En misschien is het dan net zo warm als in Zuid-Afrika, want daar zit het touwtrekteam uit Oele. Wim Oskieft, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Ja, hoe is het daar op dit moment?
1: Het is hier geen 26 graden. Dat, gisteren hield het met 13, 14 graden op. En nu hebben we wel een mooi zonnetje, maar heel warm is het nog niet.
0: Nee, het is winter hè, in die hoek daar, hè?
1: Ja. Ja, het is de laatste week schijnt maar heel veel geregend, ja. Wat ik heb gehoord. En ja, deze week is ook af een beetje twijfelachtig. Vanaf volgende week wordt het hier mooi weer. Ja, dan zijn er wel een heleboel weg natuurlijk.
0: Man, nou op, ja. Ja. Wat doen jullie daar? Wat een reis, fantastisch allemaal. Met hoeveel mensen zijn jullie? Hebben jullie touw meegenomen? Wim, vertel eens.
1: Nee, we hebben geen touw meegenomen. Die hebben ze hier wel. We zijn nu met een groep van 25 mensen. 26 zelfs. We hebben een beetje gecombineerd. Normaal in de competitie in Nederland is Oele een zelfstandige vereniging. En ook juist Holten ook. Maar voor deze gelegenheid hebben we een beetje hutje bij mutje gegooid. En maken we een gecombineerde vereniging van. En daar doen we in, voor de clubkampioenschappen in 3 gewichtsklassen mee. 560 kilo, 600 en 640 kilo. En als landenteam, we hebben de selectiewedstrijden gewonnen voor het Nederlands team. Dus we zijn hier op zaterdagmorgen in de lichtste klasse, 560 kilogram, zijn we het Nederlands team.
0: Oké. Okay.
1: Dus daarvoor zijn we hier.
0: Goed zo.
1: Even kijken hoe we er internationaal voor staan met elkaar.
0: Ja, nou, ik ben erg benieuwd. Het is sowieso een belevenis om te gaan. Maar was dat niet vorig jaar of het jaar ervoor zijn jullie toch ook geweest? Maar toen was het ergens anders. Of was het toen in de buurt hier? Ik weet
1: ja,
0: het niet meer.
1: Ja, het is elk jaar ergens anders. Ja. En vorig jaar was het in Engeland, in Nottingham. Het jaar ervoor in Duitsland, in Mannheim. En in Nottingham kwamen de jongens er zelf al mee van... wij willen volgend jaar naar Zuid-Afrika.
0: Te gek.
1: Als die instelling er is. En ja, je kunt er eigenlijk... er is een heel andere grond dan we in Europa hebben. Eigenlijk kun je hier relatief heel eenvoudig op trainen. In Europa heb je vaak tactische wedstrijden. Krijg je toch meer grotere gaten. En ja, dan pak je iets meer rust. En dit is keiharde grond, waar je ja, 2-3 minuten volle power en dan wint er 1. Je krijgt hier nooit lange wedstrijden. Dus ja, dit is vrij eenvoudig om te trainen. En dat hebben we dus ook gedaan. We zijn in januari begonnen met trainen. En ja, daardoor hebben we ook de selectiewedstrijden kunnen winnen. En we hebben het idee dat we er eigenlijk best wel redelijk goed voor staan. Niet dat we nou direct wereldkampioen worden, maar ja,
0: jawel,
1: de fasering moet haast wel kunnen.
0: Het is te gek, ik vind het fantastisch. Ja, joh.
1: Andere landen weten dat ook natuurlijk, dus die zijn ook wel goed.
0: Wat een belevenis. Jullie zijn gisteren aangekomen. Ik was eventjes om het bellen, hè, want je zegt van ja, er wordt vanochtend gewogen. Hoe zit dat precies?
1: Ja, ja, we moeten allemaal, iedereen wordt individueel gewogen. En aan de hand daarvan kun je dus met weeglijsten kun je teams maken. En we wilden graag bepaalde teams maken. En die waren, normaal gesproken moet dat kunnen. Maar als je uit een vliegtuig stapt en je hebt de hele dag gereisd... heb je in verhouding weinig gedaan en toch wel veel gegeten. Dus de meeste mensen zijn dan toch wel een kilootje zwaarder als je uit het vliegtuig komt. En dat hadden we dus gisteravond ook. De ploeg waar het strakst aan de kilo's zit, die zat er 6,5 kilo boven nog gisteravond. Dus gisteravond is het regenpak nog even aangegaan en hebben ze een paar rondjes warm gelopen. En een beetje aan het zweten komt. En weinig drinken gisteravond. Nou was er ook geen tijd meer voor, want het was al laat zat. En vanmorgen zijn ze om 5:15 opgestaan, opnieuw het regenpak aan. Zij zien we een beetje gaan warm lopen, een beetje de spieren warm maken en een eindje lopen weer. En zoals ze net op onze eigen weegschaal stonden, zijn ze nog een half kilootje te zwaar. Maar dat gaat lukken richting de weegschaal, want daar is alweer een eind lopen. Dus dat,
0: ja, het helpt allemaal mee, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hoe laat is het dan nou precies? Want we zitten eigenlijk in dezelfde tijdzone, Zuid-Afrika. Scheelt het een uur of is het precies hetzelfde?
1: Nee, het is precies hetzelfde. Het is hier 7:45, zeg maar.
0: Oké, okay, dus ook hupsakee, touw trekken, voelen poelen, vroeg opstaan, geen gezeur. De tank, ja. Hè? Zo is dat.
1: Ja, ja, nee, maar de wedstrijden beginnen hier ook om 9 uur volgens mij. En dan, dus je moet er, je moet er 's morgens wel op tijd uit. Als je om 9 uur wil beginnen, dan staat de wekker gewoon om 6 uur. Dus,
0: ja, nee, dat is serieus bedoeling.
1: De eerste dagen. Ja.
0: Oké, okay. Wanneer vindt de eerste wedstrijd plaats?
1: Morgen en overmorgen zijn de clubkampioenschappen. daar zorgen we dat iedereen aan de touw komt en dat je de grond even kunt proberen en nog een beetje een eerlijke verdeling. En op zaterdag komen we in actie als Nederlands team. Zaterdagmorgen om 9 uur.
0: Oké, okay, wat gaaf.
1: Dan komt onze klasse. En er is een livestream om mee te kijken. Maar er zijn allemaal moeilijke letters en alles. Die is te vinden op onze Facebookpagina, Instagrampagina. Dat,
0: van Totem Team.
1: Als mensen mee willen kijken.
0: Oele.
1: TTV Oele.
0: TTV Oele is het in dit geval. Daar kun je dus een stream vinden. En anders straks ook op 120.nl als dit verhaal nog eens een keer wordt doorgeplaatst, Wim. We houden even contact. Ja. Hartstikke leuk daar in Zuid-Afrika. Ik wens jullie heel veel succes. Hoeveel teams doen er ongeveer mee?
1: Minder dan in Europa natuurlijk, vanwege de reiskosten. Maar ik weet het niet helemaal precies, maar in de 600... 600 kilogram klasse doen er 23 teams mee bij de clubkampioenschappen. En in onze klasse als Nederlands team doen er 10 landen doen er mee.
0: Okay.
1: Van China tot, noem maar op, de hele wereld is hier wel, zeg maar, wat toetrekt.
0: Goed zo.
1: Dus, wordt een mooi toernooi.
0: Ja, precies. We houden even contact, want ik hoor zelfs de vogeltjes fluiten. Daar? Hebben we daar ook mussen en zo? Of heb je het ook verstand van, Wim? Ja,
1: gisteravond liep hier, het is een kruising
0: tussen
1: een duif en een fazant, volgens mij. Er lopen er hier heel veel van. Maar dit zijn van die kleine zangvogeltjes. We zitten hier nou even in het zonnetje met uitzicht op de Indische Oceaan.
0: Ach, te gek. Dat maakt ons gek. Heel goed. Nou, Wim, we bellen nog een keer van de week. Hartstikke goed. Succes daar met het touwtrekteam Oele in Zuid-Afrika.
2: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Wie zijn de onder andere jaren vandaag? Het is Oliver Stone, de filmregisseur, wordt 80. Gefeliciteerd. Rick van Veldhuizen, DJ Radio. DJ is 65 geworden. We hebben ook in de aanbieding Annemarie Thomas, de schaatster uit Nederland. De oud-schaatster. Prins Harry is 42 geworden. Gefeliciteerd. En ook onder andere jaren vandaag weervrouw Rosemarijn Knol. Zij wordt 29. En last but not least, onder andere jaren vandaag, zij wordt 70. Jackie Graham.

0: zijn 76 geworden. Gefeliciteerd, we draaien Step Right Up. En we zeggen altijd, maak er een mooie dag van, Jackie. Het is dinsdag, het is een mooie dag ook. Wat het gaat worden met zonneschijn en 26 graden. Dus dat zit wel goed. En eind deze week is er de opvoering van het programma rondom de Molkenboer. En nu gaan wij richting Hermina Molkenboer. Laat ik het zo zeggen, we gaan richting Rosalie Dijkhuis. Want Rosalie, goedemorgen, je hebt een boek geschreven.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb een boek geschreven. Hij komt alleen nog niet uit, dat zeg ik er even bij. Dat duurt nog even, ik heb hem nog niet af. Maar ik heb een boek geschreven over mijn scriptie. En die ging dan weer over Hermina Molkenboer. En waarom is die vrouw zo bijzonder? Dat is omdat zij ze komt uit 1851. En eigenlijk was zij heel erg vroeg met tegen corsetten en onhandige kleding voor vrouwen.
0: Oké. En dat fascineert jou, Rosalie.
1: Nou ja, mij fascineren wel feministische vrouwen. En door haar hadden we misschien anders nu nog een corset aan moeten trekken vanochtend.
0: Ja, dat lijkt me ook niet zo heel handig, inderdaad. Nee. Hey, valt toevallig samen met het stuk wat wordt opgevoerd deze week? Of hoe ben je hier zo mee in aanraking gekomen? Wat is de drive?
1: De drive, ik heb in Amsterdam gestudeerd. En daar ging het eigenlijk alleen maar over dingen uit de Randstad. En dat vond ik zo erg jammer. Dat ik dacht, in Twente is er ook genoeg gebeurd. En toen ben ik naar Museum Oldenzaal gegaan. En kwam ik eigenlijk tegen het verhaal van Hermina aanlopen. En toen kwam ik achter dat er heel weinig onderzoek naar gedaan was. Dus ja, voor mij kwam het wel mooi samen. En een vrouw, en uit Oldenzaal. En het ging dan ook nog over kleding. Dus toen dacht ik, hier ga ik iets mee doen.
0: Ja, drie punten wat één verhaal maakt. Hoe moeten we het boek straks gaan lezen? Is het kennis maken met Hermina Molkenboer of met het hele verhaal wat je eigenlijk net uitlegt, met al die drie punten tegelijkertijd? Of hoe moeten we dat zien?
1: Het is eigenlijk een beetje een biografie, maar niet helemaal. Want er was al een biografie over haar. Dat was dan ook echt het enige grote onderzoek naar haar. Ik heb Hermina eigenlijk in het tijd geplaatst, in Oldenzaal, maar ook in de bredere modeontwikkelingen. Van hoe uitzonderlijk was zij en hoe heeft zij dat nou eigenlijk echt geïntroduceerd hier in Twente? En hoe uitzonderlijk was dat ook vergeleken met Nederland?
0: Ja, zij was invloedrijk in Nederland, op dit gebied.
1: Nou ja, ze was wel een vrouw die de fabriek van haar man overnam. En dat was al eigenlijk wel heel erg uitzonderlijk. En ze kwam net in aanraking met die nieuwe bewegingen. Dus het was allemaal net nieuw. En dat maakt het wel extra bijzonder dat zij dan ook echt daadwerkelijk bijvoorbeeld de stoffen ging produceren die nodig zijn voor die reformkleding, dus andere onderkleding dan corsetten. En ook echt ontwerpen zelf bedacht om wat kunnen we hier nou echt aan gaan doen? Dus ze heeft wel echt actie ondernomen. En dat is wel heel erg uitzonderlijk.
0: Ja, voor de mensen die niet weten, in welke tijd speelt zich dit ongeveer af?
1: Rond 1900.
0: Oké, pak een beetje 120 jaar geleden, 130 jaar geleden. Rond die tijd. En Oldenzaals verhaal natuurlijk, maar eigenlijk een Twents verhaal. Dus ook een beetje dialect en zo?
1: Ze is van oorsprong helaas niet Twents. Ze heeft hier wel gewoond. En ik neem aan dat zij ook wel dialect
0: heeft. Ja.
1: Ja, dat denk ik precies. Wel. Maar niet van oorsprong dus.
0: Oké. Hoe ver ben je met het boek en wanneer denk je dat het uitkomt?
1: Ik denk over een paar weken.
0: Oké, dat doe je snel. Goed zo. Ja. Ja, dus je bent bijna aan het einde.
1: Ik ben bijna aan het einde.
0: Ja, ik heb genoeg prachtige plaatjes te zien. Daar ben je echt aardig ingedoken, zeg maar. Ik hoor graag, heb je al ideeën hoe je dat gaat presenteren allemaal?
1: Ik ga wel flyeren tijdens de voorstelling dit weekend. Mm-hmm. Daar heb ik ook aan meegeholpen, dus dat is wel heel erg leuk dat ik dat mag doen.
0: Ja.
1: En daarna ga ik het wel zien. Goed, ik hoop dat er interesse is.
0: Nou ja, daar gaan we toch vanuit. Zelfs mensen ook naar de voorstelling gaan. En het is toch een mooi verhaal wat in één keer naar boven komt. Nou ja, in één keer. Wat in één keer weer op het podium verschijnt. Dus alles wat Twents is, daar holt hij van, Rosalie. Toch?
1: Daar hoort u zeker van.
0: Zo is dat. Zit er nog meer in de pen, denk je, na de tijd? Of is het even afwachten?
1: Wie weet. Ik ben er nog niet mee bezig. Ik maak eerst dit af.
0: Goed zo, doe maar. Ik hoor het graag. Rosalie Dijkhuis, het gaat over het boek over Hermina Molkenboer. Ik wens je een fijne dinsdag. Dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen. Met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die met de auto vanuit het zuiden naar Utrecht willen, krijgen het advies om hun reis uit te stellen. De A2 staat muurvast van Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk. En omrijden kan ook niet. Treinreizigers hebben ook een probleem. In het noorden en midden van het land rijdt bijna niks. Door een storing staan alle seinen op rood. In Rotterdam-Zuid is de ME gisteravond bekogeld door mensen die meededen aan een stille tocht. Bij een politiebureau gooiden ze met stenen en staken ze rookbommen af. De stille tocht was voor een man die afgelopen weekend onterecht werd aangezien voor een fietsendief. Bij zijn arrestatie werd hij niet goed en overleed. Wie gelovig is, heeft een kleinere kans op een nieuwe baan. Dat blijkt volgens het Nederlands Dagblad uit onderzoek. Je wordt minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als bedrijven in je brief bijvoorbeeld lezen dat je vrijwilligerswerk doet in een kerk of moskee. Ze zouden bang zijn dat je je geloof meebrengt naar je werk. En in de binnenstad van Den Haag zijn de eerste oranje fans al aangekomen om Prinsjesdag te vieren. Ze staan bij Paleis Noordeinde, waar vanmiddag het koningspaar wordt opgehaald met de glazen koets voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor, met daarin de plannen van het kabinet. Het weer van Weer Online. Al snel breekt overal de zon door en loopt de temperatuur op. Het wordt 25 tot 28 graden. In het westen zijn er wat meer wolken en blijft het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12... Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek. 13 kilometer met een kwartier op onthoud. Verderop richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En 35 van Zwolle naar Almelo tussen de Salland-Quententunnel en Biedenwest 5. De vertraging is daar bijna 20 minuten. De andere kant op richting Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost 3 met daar 5 tot 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 10 kilometer. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.

0: Dat je het even weet, de per minimum van Roxy.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, deel 2 van de show van deze dinsdag, deze prachtige dinsdag. Prinsjesdag ook nog een keer. En het is 15 september 1964, de allereerste aflevering van Peyton Place, legendarische televisieserie op de televisie.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Dus op dit moment een grote treinstoring in Noord- en Oost-Nederland. Treinen rijden niet vol schema, heeft te maken met een beveiligingssysteem. Het is uitgevallen. Daardoor rijden de treinen onder andere op het traject Deventer-Rijssen-Enschede, Zwolle-Heino-Almelo en Almelo-Hardenbergen niet op de juiste tijd. Tenminste, of ze rijden helemaal niet. Dus check het even vooraf, voordat je met de trein gaat. Het heeft te maken met een beveiligingssysteem dat eruit ligt bij de Nederlandse spoorwegen. En daardoor Noord- en Oost-Nederland in de problemen qua trein. Gisteravond ernstig ongeluk aan de Oud-Marsenseweg in Albergen. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. Bij het ongeluk raakten 2 personen gewond. En ruim 300 scooterrijders waren gisteren bij de herdenking van Brian, de 16-jarige Enschede die vorige week om het leven kwam bij een ongeluk op de Lonneke Spoorlaan. Voor de aankomst bij het crematorium vormden zij een erehaag en daarna reden ze onder politiebegeleiding achter de rouwstoet aan naar de begraafplaats. Vandaag nevelig, maar is inmiddels weggetrokken. Het is zonnig en het blijft droog tot in de avond. En 26 graden, dat is niet mis natuurlijk, hè? Nee, zeker weten. Helemaal goed. Straks gaan we het hebben over de fietsweek in Enschede. Allemaal op de fiets vandaag. En we gaan het ook hebben met de nieuwe koersdirecteur over de Ronde van Overijssel.

0: Gezien de leeftijd van de plaat ook al een gouden ouwe. Ja, ja. Wat is een gouden ouwe? Oude kreet uit de oude doos. Ja, ook de Pussycat Dolls, waarom ook niet. Doontja hier op Twente FM. Het is 17 over 8 op deze prachtige dinsdag. Temperaturen 26 graden, zonnig weer. Mooi weer om op de fiets te gaan. Leonie Zengerink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want er werd deze week, want het is al even gaande, zeg maar, gepleit om iedereen op de fiets te krijgen in Enschede. Heel Enschede op de fiets. Is dat al een beetje gelukt?
1: Ja, dat klopt. Er zijn inderdaad, de Enschedese fietsweek is zaterdag van start gegaan. En daarmee moedigen we iedereen aan om op voor de korte ritten de fiets te pakken. En het liefst de auto te laten staan natuurlijk. Mm-hmm. Daar kun je dus aan meedoen. En inmiddels hebben we in ieder geval al bijna 300 mensen die daaraan meedoen. Die zich in ieder geval actief hebben aangemeld. Dus volgens mij is dat al redelijk gelukt.
0: Ja.
1: Je hebt het op verschillende manieren voorbij kunnen zien komen op diverse kanalen. Maar wij zijn natuurlijk flink promotie aan het maken voor de fiets deze week.
0: Ja, nou is Enschede een redelijke fietsstad. Hè? Ik bedoel, de fietspaden liggen er op zich goed bij. Maar als nou iedereen op de fiets gaat, hebben we daar weer een probleem, denk ik, toch? Wordt het daar weer wat druk?
1: Ja, het kan ook doorslaan natuurlijk. Maar volgens mij heeft de fiets ook allerlei andere voordelen. Waardoor het is gezond, duurzaam en zeker in deze tijd ook veel goedkoper dan de auto. Hè?
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, als we nou gewoon net iets vaker dat in plaats van de auto toch de fiets pakken. En natuurlijk niet te veel doorslaat, want dan komen we inderdaad in conflict.
0: Wordt wel heel druk, hè? Ja, dan moet je.
1: Ja, dan wordt het wel heel druk. Dat moet ook niet. Ja. Maar goed, dan moet je tegen die tijd dan maar weer bredere fietspaden voor maken, denk ik dan maar.
0: Ja, maar waar zit het hem op vast, zeg maar, bijvoorbeeld in Enschede? Waarom mensen de fiets niet 1, 2, 3 pakken? Want ik weet dat natuurlijk ook uit ervaring, ja, ikzelf dan niet, maar dat mensen dat doen, gewoon kleinere ritjes, gewoon met de auto. Misschien vinden ze het ook gedoe om de fiets mee te nemen, omdat ze hem op slot moeten zetten. Ik bedenk maar wat, maar. Weet je, zit het er ergens op vast in Enschede?
1: Ik denk niet per se in Enschede, maar in het algemeen is het natuurlijk gewoon vaak een gewoonte om de auto te pakken. En als je in de ochtend je kinderen misschien moet wegbrengen of nog even ergens anders ook langs moet of het OV moet halen, ja, dan snap ik heus wel dat je als gewoonte misschien hebt om de auto te pakken. Maar als je nou net even 's ochtends denkt, ik pak toch de fiets. Wat we dus ook deze week proberen. Probeer er gewoon die gewoonte te doorbreken. En dan ga je het vanzelf ervaren hoe lekker dat is.
0: Helemaal eens.
1: Maar in de zon,
0: Ja, ook in het zonnetje zeker weten. Maar ja, weet je, ik kom uit Delden, dat weet jij. Dan denk ik ook van een klein stukje, laat ik even de auto pakken. Want dan moet ik de fiets weer op slot doen met die ketting. Hij is al 2 keer gestolen, weet je. Dat gevoel heeft er. Moet je gewoon wegstoppen, ik weet het wel. Maar het is een soort van barrière. Goed, dat is een heel ander onderwerp. Maar weet je, een beetje dit is de mindset wat dat betreft helemaal.
1: Nou ja, in ieder geval helpt die goede ketting van jou, die helpt in ieder geval. Dus zit er niet voor je fiets goed op slot als je daarvoor bang bent. Er zijn genoeg hulpmiddelen voor.
0: Gelukkig. Ook in Enschede zijn er parkeerplaatsen voor parkeerplekken.
1: Ja.
0: Hey, hoe kunnen mensen meedoen? Want het is vorige week begonnen. Hè? Je kunt zelfs geloof ik een community app kun je meedoen. Hoe zit dat precies?
1: Ja. Je kunt je aanmelden op enschedefietsstad.nl. Daar staat alle informatie. We hebben dus tot nu toe voorafgaand aan de week die dus afgelopen zaterdag al gestart is, hebben we een Vind de Fiets actie gehad. Waarin ons wethouder Mark Teutelink elke keer een hint weggaf om een verstopte fiets ergens in Enschede te vinden. En daarmee kon je een Veloretti fiets winnen. Dus dat, die is inmiddels al verloot, helaas, voor de mensen die nu luisteren. Maar op die manier hebben we er ook al aandacht aan besteed. De WhatsApp community is er inderdaad. Dus als je je aanmeldt, dan kun je daar ingaan. Waarbij je tips krijgt, weetjes en winacties voor de fiets te horen krijgt. Als je zelfs wil, kun je ook nog in een aparte groep om het met anderen over de fiets te hebben. Hè, het fietsen.
0: Kijk, ja, leuk.
1: Misschien wel leuke routes delen. Nou, dat is niet verplicht hoor. Maar dat is alleen als je dat graag zou willen. Dan hebben we nog een extra stimulans. En dat is de Das Zo Gefietst app. De Das Zo Gefietst app. Die sowieso iedereen in Nederland zou kunnen downloaden. Maar die registreert je fietsritten. En bij elke rit die je maakt, spaar je punten.
0: Okay.
1: En

0: aanmelden als je nog op tijd bent. En een fietshelm kun je winnen.
1: Zo.
0: Bijvoorbeeld gratis macarons worden nog verloot, geloof ik. Dus het is zeker niet te laat. Het is bijna. Het is vrijdag, is de laatste dag van Enschede deze fietsweek. Maar als je je nu nog aanmeldt, dan. Dan kun je nog kans maken op mooie prijzen.
1: Hartstikke dus, goed.
0: En je draagt bij aan een duurzaam en gezond Enschede. Dus.
1: Oh, dat is nog beter natuurlijk.
0: Nou, ja, ja.
1: EnschedeFietsstad.nl, dat is het waar we wezen moeten?
0: Ja, ja, daar is alles te vinden. En ik zou zeggen, meld je aan.
1: Goed zo. Leonie, ook met de fiets geweest vanochtend?
0: Nou, ik ben nog niet vanuit huis, dus ik ga zo op de fiets pakken.
1: Goed zo, ja. Nou, we gaan hem meemaken. Leonie Zengerink, dankjewel en succes op de fiets. Ja. En met de fietsweek in Enschede.

0: Tracy Abrams en That's the True op Twente FM. Straks gaan we het hebben over wielrennen. Onder andere de Ronde van Overijssel, maar dat niet alleen. Daar zit een heel verhaal achter. Ja, nieuwe directeur, alles erop en eruit. En ook prijzen die uitgereikt zijn. Ja, zeker weten. En het asieldossier in Oldenzaal werd gisteren behandeld. Tenminste, voorbereid, gepresenteerd. Het is maar hoe je het bekijkt. En straks meer over van Ben Siemerink.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal.
4: Dag Mario.
5: De grote problemen op het spoor komen misschien door sabotage. Volgens ProRail zijn er op meerdere plekken in het land buizen vastgemaakt aan het spoor. Daardoor denkt de beveiliging dat er een trein rijdt en gaan de seinen op rood. Op deze Prinsjesdag druppelen in Den Haag langzaam maar zeker de eerste groepjes Oranje-fans binnen. Ze willen van dichtbij het koningspaar zien dat vanmiddag in de glazen koets door de binnenstad rijdt. En de prijzen aan de pomp zijn vanochtend verder gestegen doordat de olie duurder is geworden. Ga je tanken langs de snelweg, betaal je voor een liter benzine al snel €2,71. Dat is 3 cent meer dan vorige week, zegt een consumentenclub.
4: Oké, €2,71. Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De plannen die vandaag bekend worden gemaakt op Prinsjesdag hebben ook flinke gevolgen voor Twente. Zo wordt de btw op bloemen verhoogd en wordt ook een ballonvaart een stuk duurder, omdat ook daar het hogere belastingtarief gaat gelden. Officieel wordt vanmiddag na de presentatie van de miljoenennota pas duidelijk wat de plannen zijn, maar veel daarvan is al uitgelekt. Er is ook goed nieuws. Zo blijft het lagere accijnstarief op de dure benzine gelden en wordt er niet bezuinigd op de AOW. Een juwelier in Oldenzaal kreeg deze zomer meerdere keren bezoek van Engels sprekende klanten die wel erg geïnteresseerd waren in gouden sieraden. Ze kochten telkens niets, maar ineens was er wel een gouden armband van €7.000 verdwenen. Toen de camerabeelden werden teruggekeken, werd haarfijn duidelijk hoe geraffineerd het stel te werk was gegaan. Op de beelden is te zien dat het dure armband eerst wordt gewogen en daarna van de hand van de man naar de vrouw wordt doorgegeven. De politie heeft beelden van de dieven verspreid en is op zoek naar mensen die de verdachte herkennen. En wie in Enschede de singles ontmoet, kan maar beter wat eerder van huis vertrekken. Sinds deze week is de rondweg ter hoogte van het woonplein afgesloten, wat voor omleidingen en flinke vertraging kan zorgen. Enschede heeft de afgelopen jaren de singles flink aangepakt. Zo zijn er meer rijstroken voor in de plaats gekomen, maar ook meer groen en juist minder parkeerplaatsen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden. Morgen verloopt een stuk frisser. Het wordt dan niet warmer dan een graad of 20.
4: Dankjewel, Rutger. Ja, dat is ook wel frisser, moet ik zeggen. 20 graden. We gaan even naar het wegdek. De Lut richting de Duitse grens. Daar staat 3 minuten over 3 kilometer. Dan Voorst richting Apeldoorn-Zuid, richting het westen. Langzaam rijden tot stilstaan verkeer. Rechterrijstrook is er dicht door een ongeval. 3 kilometer file. Dan Stroehoevelaken. 51 minuten over 10 kilometer. Ook door een ongeval. De weg is weer vrij, maar daar een uur vertraging. Hou daar rekening mee. Dan de A35, knooppunt Azenlo richting Hengelo-Zuid. 4 minuten over 5 kilometer. Langzaam rijdersverkeer. N35, Raalte richting Heino. 5 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer in Heino-Honors. 3 minuten over 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dan nog tussen Nijverdoost en Wierde-West voor Wierde. 5 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer heeft waarschijnlijk alles te maken ook met de problemen op het spoor. Check even je spoorlijn als je gaat rijden, want er zijn wat storingen vanochtend, waardoor het treinverkeer deels pad ligt of met een vertraging rijdt. Dus houd het even in de gaten. Geen controles, aldus flitsmeister.nl. Ja, eentje, de schipleiderlaan komt net binnen in Oldenzaal. Daar staan ze te controleren. Kijk een beetje uit, hè.

0: over Tears for Fears, maar ook wel een legendarische band eigenlijk. Hè? Ook wel prachtige platen gemaakt. Die was ook een knijter. Shout hier op de Twentse Radio. Het is dinsdagochtend en ja, we moeten iemand feliciteren met twee dingen. A, het Gouden Wiel en ook als zijn predicaat nieuwe koersdirecteur van de Ronde van Overijssel, Han van Aanholt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is het belangrijkste?
1: Nou, dus dat zal ik je nog even vertellen. Ik ben ook, dat is nog belangrijker, 2 dagen geleden nog opa weer geworden voor de 3e keer.
0: Dat is veel belangrijker. Ja, gefeliciteerd. Hartstikke leuk.
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Ach, 3 dingen in 1. Ja, nou, ja, te gek allemaal. Ja.
1: Ja.
0: Hey, even beginnen met het Gouden Wiel. Hoe zit dat precies? Want ja. Dat is ook een bijzondere prijs, toch?
1: Ja, nou, dat is inderdaad voor de verdiensten in de wielersport. Ik was bij een wedstrijd zaterdag en in 1 keer moest ik naar voren komen. Het was echt onverwachts. En ja, dat je dat zoiets krijgt na zoveel jaar renner en ploegleider geweest te zijn, dat is toch wel een verrassing.
0: Nou, je hebt zelf in die beruchte, roemruchte Amstel-formatie gezeten, zoals het heet, hè?
1: Ja, laat ik maar zeggen, beroemd. Soms misschien enigszins berucht. Maar het was een fantastische tijd dat ik toch op 25-jarige leeftijd nog bij Amstel kwam. Dat was toch een van de grootste ploegen van Nederland. Dat was echt wel een verrassing en prachtige tijd geweest.
0: Ja, samen met Herman Snoeijing. Maar ja, die was niet bij te houden, toch?
1: Nee, Herman was echt een hele goede renner. Zowel in de cross als op de weg. En echt een multifunctionele coureur. Ook helaas nooit geen prof geweest. Maar goed, ja, je kunt beter soms een goede amateur zijn dan misschien een wat mindere prof. En wij hebben ons daar altijd goed bij gevoeld.
0: Ja. Hey, Gouden Wiel, hoe ziet er dat ongeveer uit? Ja, ik heb al een foto gezien, maar is het uit te leggen aan de luisteraar? Het is niet zo heel mega wiel, hè, natuurlijk.
1: Nee. Dat is inderdaad wel grappig. Het is inderdaad, het heeft niks met een wiel te maken. Maar het is gewoon een rond speldje met een soort kroontje erbovenop. En dat kun je dus op je overhemd prikken als je ergens komt wat met wielrennen te maken heeft. En ja, dat is het Gouden Wiel. En een mooie oorkonde erbij, dus dat is het. Maar wel heel leuk.
0: Ja, waar is die de predicaat overhandigd? Waar was dat precies?
1: Dat was bij een wedstrijd in Meerkerk, bij de Arno Wallaert Memorial. Arno Wallaert is een wielrenner die helaas 16 jaar geleden overleden is. Die heb ik nog in de ploeg gehad. Is nog bij ons kampioen van Nederland geworden, toen bij Leuwerk Tegeltrogo. En later prof geworden, heeft hartproblemen gekregen en is daardoor helaas toen overleden. En ik heb toen nog gesproken in de kerk toen die tijd bij hem in Meerkerk. Hoewel ik ook echt helemaal niet gelovig ben, maar goed, dat maakt verder helemaal niks uit. Dus, maar ik had wel heel goed contact altijd met hem en ja, die jongen is toen overleden. En dus bij die wedstrijd heb ik dus de overhandiging gekregen.
0: Oké, en ja, om een beetje een rare omslag te maken van een uitvaart naar naar de prijs, maar dan naar de koersdirecteur van de Ronde van Overijssel. Hoe is dat zo gekomen, ja. Han?
1: Ja, ook een verrassing. Michiel Vincent, de voorzitter van de Ronde van Overijssel, die belde mij op. Die had gehoord dat ik zou stoppen met wielrennen als actief ploegleider. En die zei toen dat Theo de Rooij, die altijd koersdirecteur was, die zou ermee stoppen. Of ik daar belang zal in vooruit om koersdirecteur te worden. Nou, er zijn een paar gesprekjes geweest en waar het precies in zou houden. En ja, dit lijkt me wel leuk om daarbij te voegen. Natuurlijk vaak gereden die ronde, ook als ploegleider geweest. En ja, het lijkt me wel weer een nieuwe uitdaging.
0: Ja, ook een prachtige ronde natuurlijk. Ook een prachtig spektakel eromheen gemaakt. Laatste jaar ook met het wielencafé, alles erop en eraan. Helemaal te gek.
1: Zeker.
0: Maar ga je dan wat veranderen? Of ben je echt gewoon alleen koersdirecteur en voer je plan uit? Wat is het idee in deze?
1: Nou, je moet bijvoorbeeld zorgen voor het hele wagenspektakel wat erbij hoort. Met gasten, met juryleden. Daarnaast moet je praatjes doen op de dag zelf met juryleden, met de chauffeurs in de caravaan, met de ploegleiders, met de ploegleidersvergadering. Dus dat soort dingen allemaal. Je noemt het zelf al, bij het wielencafé natuurlijk aanwezig zijn als koersdirecteur. En ja, en we hebben ook heel veel tochtjes met sponsoren bijvoorbeeld. Er komt heel veel bij kijken ja, waar je ofwel bij aanwezig kunt zijn.
0: Mooi job, ja, te gek. Leuk, ja, zeker weten. En dan moet je de vlag ook bij de fictieve start en op een gegeven moment de vlag zwaaien vanuit de auto, neem ik toch aan, of niet?
1: Ja, Theo, inderdaad wel. Ik weet niet of ik dat ook ga doen.
0: Tuurlijk.
1: Goed, ik laat ook heel veel dingen op me afkomen en ik ga het wel zien. Het is spannend.
0: Goed zo. Nou, we gaan het meemaken. Ronde van Overijssel duurt nog even natuurlijk. Een nieuw wielerseizoen volgend jaar mei. Dan spreken we elkaar ongetwijfeld weer. Nogmaals, Han van Aanholt, gefeliciteerd met het Gouden Wiel. En geniet ervan. Dankjewel, hè. Hoi.
1: Okay,

0: Het is Madonna Material World op de Twentse Radio tussen 9 voor 9. Gisteren werd er gesproken over het asieldossier in Oldenzaal. En dat is nogal een dingetje, omdat Oldenzaal eigenlijk bij de Weigergemeente zit, zoals dat heet. Ben Simmering was erbij aanwezig namens Twente FM. Goedemorgen, Ben.
1: Goedemorgen, Wim. Ik was erbij.
0: Ja, ja. Vertel even, want gisteren werd er een soort van presentatie gedaan wat er nu uiteindelijk gaat gebeuren met de verplichting om asielzoekers op te nemen. Ik probeer het nu even heel kort samen te vatten, maar dat kun jij beter duiden.
1: Ja, dat klopt. Oldenzaal is inderdaad aangemerkt als weigergemeente. Dat wil zeggen, ze hadden eigenlijk per 1 juli vorig jaar al 158 asielzoekers moeten opvangen. Dat is niet gelukt. Nu is er een nieuwe opgave, dat per 1 juli volgend jaar dat gerealiseerd moet zijn. Maar Oldenzaal is nog niet zover. En de wethouder Ruby Berger, die moet op 26 oktober moet zijn naar het ministerie van Justitie en Veiligheid om nog eens uit te leggen waarom Oldenzaal nog steeds niet aan die taakstelling voldoet. Ja. En daar heeft ze gisteravond een presentatie over gegeven van wat de stand van zaken is. Het college heeft nu een procesplan gemaakt in fasen van hoe zij denken, want ze zijn er inmiddels wel achter dat het toch moet. Ze ontkomen er niet aan. Want het is een wet. De spreidingswet ligt er gewoon. En de wethouder heeft ook gezegd, ik ben wethouder, dus ik moet mij aan de wet houden. Dus ze moeten voldoen aan die opgave. En ze hebben nu een fasenplan gemaakt, waarin dan uitkomt dat zij eind volgend jaar pas dan wel eventueel aan die taakstelling zouden kunnen voldoen. Maar dat is dan alweer 6 maanden na de deadline die nu is gesteld.
0: Ja, er zit wat vertraging op de lijn, begrijp ik, wat dat betreft.
1: Ja, zij noemen dat in Oldenzaal temporiseren.
0: Ja.
1: Maar dat is een in mijn beleving is daar een ander woord voor vertragen. Maar goed, hoe je het ook noemt.
0: Ik vind het wel een mooie kreet, eerlijk gezegd. Temporiseren.
1: Dat klinkt inderdaad goed. Maar de strategie van Oldenzaal is wel tot nog toe steeds geweest. We proberen het zo lang mogelijk uit te stellen. In de hoop dat het wordt dat er afstel van komt. Maar goed, dat is nu niet meer aan de orde. Oldenzaal hoort bij de 42 gemeenten in het land die te boek staan als weigergemeente. Dat vindt de wethouder overigens geen gelukkige term. Maar goed, zo wordt het wel in het algemeen genoemd. En het is ook zo van dat Oldenzaal tot nog toe niet heeft voldaan aan die taakstelling.
0: Ja, hoe was de reactie van de andere partijen gisteren in het presidium?
1: Het was een politiek forum. En het was ook, er werd van tevoren ook gezegd, het is een informerend forum. Dus maak het niet te politiek. En dat gebeurt ook niet, want het is natuurlijk wel een heet hangijzer. Want de drie coalitiepartijen hebben natuurlijk ook in het coalitieakkoord gezegd van er is op dit moment geen ruimte voor een AZC in Oldenzaal. En daar moeten ze nu op terugkomen. Okay. Want ze moeten gewoon in die taakstelling voldoen. Dus het ligt natuurlijk politiek gevoelig. Dat moet ook, die draai moet natuurlijk worden gemaakt, vroeg of laat. En dus dat is een beetje het probleem. Maar gisteravond was het eigenlijk voornamelijk een uitleg van de wethouder van wat de stand van zaken is op dit moment. Ze konden geen uitspraken doen over wat er dan gebeurt. Want er werd nog wel gezegd van stel dat dat op het ministerie wordt gezegd van regel het maar per 1 juli. Wat ga je dan doen?
0: Handen in zaak. Ja, ja, ja.
1: Ja, dan moeten we alle zeilen bijzetten, zei de wethouder. Dus dat wordt nog spannend. Maar het is vooral belangrijk van hoe gaat dat gesprek aflopen in Den Haag.
0: Op een matje.
1: Overigens was de wethouder, er werd steeds gezegd van ze moet op gesprek komen bij de minister. Maar dat is niet zo. Er zit een hoge ambtenaar die het gesprek gaat voeren. Daar was ze wel een beetje teleurgesteld over.
0: Ja, we wilden graag met de minister zelf spreken, neem ik aan.
1: Ja, ze had het graag aan de minister zelf willen uitleggen. Maar goed. Het is nu belangrijk van hoe dat gesprek gaat uitpakken en dan hoe het proces verder loopt in Oldenzaal. Dus dat wordt nog
0: we gaan het afwachten. Zometeen is het allemaal na te lezen op de website. Ik dank je wel, Ben, en een goede dinsdag toegewenst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in ons land zijn buizen bewust vastgemaakt aan het spoor, zegt ProRail. De computer denkt dan dat er een trein rijdt, terwijl dat niet zo is. In het noorden en oosten ligt het treinverkeer plat. Omdat veel mensen willen weten hoe ze dan wel kunnen reizen, is de NS-reisplanner overbelast. Er zijn veel vragen over de dood van een bejaarde Amsterdammer. De man van 81 werd in februari om het leven gebracht in zijn appartement in Amsterdam-Oost. Het is na maanden nog altijd onduidelijk wie erachter zit en hoe de dader is binnengekomen. Voor de gouden tip heeft justitie nu een beloning klaar liggen van €15.000. Het is geen goede dag om je auto vol te gooien, want tanken is door de stijgende olieprijzen opnieuw duurder geworden. Volgens een consumentenclub betaal je op pompstations langs de snelweg nu bijna €2,72 per liter. Dat is ruim 3 cent meer dan vorige week. Op andere plekken is brandstof meestal wat minder duur. En Den Haag kleurt langzaam een beetje oranje. Op deze Prinsjesdag zijn de eerste groepjes fans van het Koningshuis het centrum binnengedruppeld. Ze willen van dichtbij zien hoe het koningspaar in de glazen koets naar de Schouwburg wordt gereden voor de troonrede. Daarin vertelt de koning hoe het met ons land gaat en wat de kabinetsplannen zijn. Het weer van Weer Online. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Lent 4 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek 2 kilometer file. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is Twente FM.

0: uit, hier ben ik. Henk Wijngaard als laatste. In 6 op een rij. Volgende ronde is morgen vroeg even na 9 uur. Suggesties alvast welkom. Via de 120-app kun je downloaden in de Play Store. Of via twentefm.nl rechterbovenzijde. Linker icoontje. We hadden Sting, Bon Jovi, Flesh in the Pan, Tina Turner en ook Bronski Beat. En ja, als laatste dan Henk Wijngaard. We doen niet moeilijk, we doen alles. Dus dat zit goed. We gaan naar Daniel van Klaveren. Daniel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van Theater Zonnevank. En we zeggen gefeliciteerd. Ik zie iets met een zilveren krekel.
1: Dankjewel. Dat klopt. We hebben, althans twee van onze acteurs... hebben de zilveren krekel in de categorie beste podiumprestatie gekregen.
0: Oké. Okay.
1: Voor een productie bij ons. Dus daar zijn we heel erg trots op.
0: Ja, dat is niet zomaar. Waarom is dat? Hoe is dat zo tot stand gekomen?
1: Nou, de Zilveren Krekels, dat zijn de landelijke jeugdtheaterprijzen... die elk jaar worden uitgereikt op het theaterfestival. Die bestaan in twee categorieën. De categorie beste productie...

0: competitie en de categorie beste podiumprestatie. En Theater Zonnevank heeft nu zijn 14e nominatie al in ontvangst mogen nemen van deze prijzen. En in dit geval voor de twee acteurs van de voorstelling Klassencarousel. En dat is een heel bijzonder project. Een voorstelling bestaat eigenlijk uit drie delen, waarmee twee acteurs in één dag een hele school als het ware overnemen. Spelen ze drie voorstellingen voor drie verschillende leeftijdsgroepen. En ja, dat doen ze ontzettend knap. Maken heel mooi contact met het publiek. En nou ja, voor die prestatie zijn ze dus voor de Zilveren Krekel genomineerd. En hebben net naast het goud gegrepen, zeg maar.
1: Nou, nee, dat, ja, ik vind zilver al geweldig natuurlijk allemaal. Zeg, waarom horen we hier zo weinig van in Twente? Theater Zonnevank en het hele gebeuren. Ja, het kan aan mij liggen, maar dat behoeft toch veel meer publiciteit in dit geval. Tenminste, veel meer reuring. Hè? Deze mensen verdienen toch meer dan een Zilveren Krekel.
0: Dankjewel, ik ben het helemaal met je eens. Dus bij jullie ook hierbij de uitnodiging om gewoon op al onze premières acte de présence te komen geven.
1: Oh ja, dat is goed.
0: Ja, wij zijn niks liever. Wij spelen inderdaad, we maken 6 producties per jaar die eigenlijk spelen op scholen in Overijssel en Gelderland. En daarnaast ook theatervoorstellingen die dus door het hele land reizen. En ja, bijna altijd gaan die in première in Enschede in ons eigen pand hier in de stad. Zoals jullie weten zijn we ook bezig met een nieuwe huisvesting. Hopen daar over een aantal jaar langere series voorstellingen te kunnen geven in het ware huis voor de stad. Zodat, ja, precies wat jij zegt, dat wat wij maken langer en meer te zien is binnen Enschede en dus binnen Twente, voordat we op tournee gaan.
1: Ja, daar moeten we trots op zijn met z'n allen. Zeker weten. Ben ik helemaal voor. Zeker. Goed zo. Hey, zit er nog meer in de pen? Of wat gaat er met deze voorstelling gebeuren? Laat ik het dan zo zeggen.
0: Nou, deze voorstelling die gaat in reprise dit jaar. Die gaat vanaf februari een theatertour maken. Dan heet het Familiecarousel. En dan bouwen we eigenlijk in theaters die klaslokalen na. En dat is als het ware, ja, dan nemen ze als het ware een dag het theater over. Dus dat kan je zien als een mini-festival. Je koopt als publiek gewoon 1 theaterkaartje. Maar dan kan je zelf kiezen of je 1, 2 of 3 voorstellingen ziet. Ze duren allemaal 45 minuten. En die voorstellingen gaan dus over een circusfamilie. Dus er spelen broertjes en zusjes uit dezelfde circusfamilie. En daar is iets gebeurd, waardoor ze daar niet meer mogen zijn. En ze worden naar de dichtstbijzijnde school gestuurd. En je maakt eigenlijk hun eerste schooldag mee. En hoe het is voor hen om daar als nieuwkomer binnen te komen. Maar ook krijg je zeg maar in elke voorstelling een ander tipje van de sluier over wat er nou eigenlijk in hun leven aan de hand is. Dus als je meer delen achter elkaar ziet, ja, is dat een mooie puzzel om te leggen. Want wat is er nou precies gebeurd?
1: Nou, goed verhaal. Meer op theaterzonnevank.nl of zonnevank.nl is het, hè?
0: www.zonnevank.nl, inderdaad.
1: Goed zo. Nou, mocht er nieuws zijn, dan hou me op de hoogte. Daniël van Klaveren en nogmaals de felicitaties met de Gouden Krekel. Dankjewel, hè.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
13: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: 4:10, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal.
1: Mario.
15: De storingen die het treinverkeer platleggen komen misschien door sabotage. Volgens ProRail zijn op meerdere plaatsen in ons land bewust buizen vastgemaakt aan het spoor. Wie erachter zit is niet bekend. Qua demonstraties op deze Prinsjesdag is Den Haag op alles voorbereid, zegt burgemeester Van Zanen. Er zijn berichten dat ook protestboeren naar Den Haag willen komen. Volgens de burgemeester zijn ze welkom als ze hun trekkers maar thuis laten. En de Nederlandse sportwereld maakt zich zorgen dat sportclubs steeds minder subsidie krijgen. NOC-NSF heeft het kabinet daarom opgeroepen om sport betaalbaar en toegankelijk te houden.
1: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De plannen die vandaag bekend worden gemaakt op Prinsjesdag hebben ook flinke gevolgen voor Twente. Zo wordt de btw op bloemen verhoogd en wordt ook een ballonvaart een stuk duurder, omdat ook daar het hogere belastingtarief gaat gelden. Officieel wordt vanmiddag na de presentatie van de miljoenennota pas duidelijk wat de plannen zijn, maar veel daarvan is al uitgelekt. Er is ook goed nieuws. Zo blijft het lagere accijnstarief op de dure benzine gelden en wordt er niet bezuinigd op de AOW. Een juwelier in Oldenzaal kreeg deze zomer meerdere keren bezoek van Engelssprekende klanten die wel erg geïnteresseerd waren in gouden sieraden. Ze kochten telkens niets, maar ineens was er wel een gouden armband van €7.000 verdwenen. Toen de camerabeelden werden teruggekeken, werd haarfijn duidelijk hoe geraffineerd het stel te werk was gegaan. Op de beelden is te zien dat de dure armband eerst wordt gewogen en daarna van de hand van een man naar de vrouw wordt doorgegeven. De politie heeft beelden van de dieven verspreid en is op zoek naar mensen die de verdachte herkennen. En wie in Enschede de singles ontmoet, kan maar beter wat eerder van huis vertrekken. Sinds deze week is de rondweg ter hoogte van het woonplein afgesloten, wat voor omleidingen en flinke vertraging kan zorgen. Enschede heeft de afgelopen jaren de singles flink aangepakt. Zo zijn er meer rijstroken voor in de plaats gekomen, maar ook meer groen en juist minder parkeerplaatsen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden. Morgen verloopt een stuk frisser. Het wordt dan niet warmer dan een graad of 20.
1: Nou, dan wordt de jas aan, Rutger. Dankjewel. We gaan even naar het wegdek. Stroe, Hoevelaken, 23 minuten nog steeds over 14 kilometer stilstaand verkeer. En de Lutte richting de Duitse grens, 3 minuten over 3 kilometer. Dat zijn de vertragingen. Voor de rest valt het erop.
15: Nee.
1: Ondanks kikker in de keel, ondanks de vertraging op het spoor, hou er even rekening mee, want het spoor ligt er deels uit. Zwolle, Almelo, Enschede. We hebben het over Deventer, Rijssen, Enschede. En ook Zutphen richting Oldenzaal. Daar zijn vertragingen vanwege wat toestanden op het spoor. Het ellende is ook nog dat de app eruit ligt, geloof ik. Hè? Nou, sterkte allemaal. Als je op pad gaat, kijk even uit voor wat snelheidscontroles. A1 met 10.8 bij 113.1. Daar staan ze te controleren. 113.1 is bij afrit Lochem, hou daar rekening mee. En we dichter bij huis Schipleidelaan in Oldenzaal. En op de Tonnendijk in Vroomshoop, daar staan ze te controleren. Al dus vletmeister.nl. Straks gaan wij nog naar Esther van Veen. Want 100 Enschedese kinderen hebben dubbel jubileum gevierd bij de Funzone. Dat gebeurde gisteren. De details straks hier in deze show. Genaamd Twente.

lieve liedjes van Carol G en Bruno Mars. En stil hier op Twente FM op deze prachtige dinsdag. Mooie dag wordt het vandaag, tot en met de avond zonneschijn. Af en toe een wolkje, temperatuur rond de 26 graden. Morgen wordt het koud volgens Rutger Borgerink, onze nieuwslezer. Ja, die heeft het toch al snel koud natuurlijk, hè? 20 graden. Dus goed zo. En mocht je met de trein gaan, houd het even in de gaten. Her en der is er wat storing. Dat heeft te maken met een, men zegt sabotage aan de spoor. Treinen zijn goed ontregeld, ook in Twente. Check daarvoor even je openbaar vervoer app, lijkt me zo. Zeg, we gaan terug naar 15 september 1987. We gaan met Ton van Dranen naar de studio's van Stock, Aitken en Waterman in Londen. En wie is daar in die PWL-studio? Kylie Minogue, verdorie. Zij zingt op deze dag, 15 september 1987, I Should Be So Lucky. Dan neemt ze op, de single die komt op 23 januari 1988 binnen in de Britse hitparade. I Should Be So Lucky voor Kylie Minogue staat vanaf 20 februari 1988 vijf weken lang op nummer 1. In Nederland bereikt de plaats nummer 14 en staat zes weken in de lijst. Hoe dan ook, op deze dag opgenomen in de PWL Studios in Londen, 15 september 1987.

0: en Blessings hier op de Twentse Radio op deze dinsdagochtend. En onder de SRS kinderen die hebben gisteren een dubbel jubileum gevierd bij de Fun Zone. Esther van der Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, dat was feest gisteren.
1: Het was feest met al die blije gezichten van kinderen bij Fun Zone. Het was echt geweldig. En natuurlijk niet alleen de kinderen, maar ook de ouders. Het was prachtig.
0: Ja, hoe is dat allemaal tot stand gekomen?
1: Ja, wij, Leergat Enschede, viert dit jaar een 20-jarig jubileum. En dat loopt heel mooi parallel met het jubileum van Stichting Kinderfeest. Zij hebben dit jaar een 10-jarig jubileum. En vanwege ons gezamenlijke jubileum hebben we in dit geval een hele mooie jubileummiddag georganiseerd bij Fun Zone. En Fun Zone heeft fantastisch meegedacht in alle voorbereidingen. Maar ook gesponsord, zodat we samen deze gezinnen een hele mooie middag konden geven.
0: Ja, gaat er nog meer gebeuren?
1: Ja, zeker. We hebben heel veel mooie activiteiten dankzij de samenwerking met partners in Enschede. Afgelopen zaterdag mochten bijvoorbeeld kinderen in de Hart van Twente Skybox naar de wedstrijd Twente ADO kijken. Dus dat was ook een fantastische, super gaaf inderdaad. En er komen nog allerlei leuke andere activiteiten voor de kinderen in Enschede die zich aangemeld hebben. Hè. Zo kunnen ze leuk naar het theater, sluit net mooi aan, ook bij je vorige interview. Gratis naar het museum, andere leuke activiteiten. Er komt binnenkort een super gave rally waar kinderen aan deel kunnen nemen. Dan zijn ze bijrijder en gaan ze toeren door Twente. Dus allemaal mogelijk gemaakt door partners die dat samen met ons willen organiseren. Dus in september en oktober gebeurt er veel wat wij allemaal mogen doen voor de kinderen en een hele mooie activiteit.
0: Ja, welke kinderen komen ervoor in aanmerking? Dan wel even handig misschien om dat nog even te duiden.
1: Ja, het zijn kinderen die thuis opgroeien in een gezin met geldzorgen. En dan hebben we het over, de basis is dat ouders een inkomen hebben van max 120% van het sociaal minimum. Maar zijn er ouders die iets meer verdienen, maar wel schulden hebben, dan gaan we ook kijken of we ze kunnen helpen. Want het allerbelangrijkste is gewoon dat alle kinderen kunnen meedoen. Ook aan dit soort mooie activiteiten en lekker kunnen klimmen en klauteren bij zo'n mooie binnenspeeltuin.
0: Goeie zaak, heel mooi. www.leergeldenschede.nl, dat is hem, hè? Toch?
1: Dat is hem, helemaal. Dat is de website van Leergeld Enschede, klopt helemaal.
0: Goed zo, Esther van der Veen, ik dank je wel.

0: Hij komt eraan, Mr. Know-it-all. 1, 2, 3, 4, zie ik. Och jee. Ja. Mark, Jordi en Peter in de eter. Ik zeg tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
4: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
8: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
7: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
8: De schaduwmakers uit het oosten.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
14: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
17: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Treinreizigers moeten voorlopig nog rekening houden met vertragingen. Op meerdere plekken in ons land is het spoor bewust gesaboteerd door buizen vast te maken. Er is ook een trein tegenaan gereden, maar dat liep goed af. ProRail probeert de storing zo snel mogelijk op te lossen, maar dat kost wel tijd. Op de dag dat het kabinet de plannen voor volgend jaar bekend maakt, zijn er in Den Haag ook allerlei kleine protesten. Burgemeester Van Zanen zegt dat zijn stad daar goed op is voorbereid. Er zijn verhalen dat ook boeren op deze Prinsjesdag willen demonstreren in Den Haag. Van Zanen hoopt dat ze hun trekkers thuis laten. De benzineprijzen zijn weer met 4 cent gestegen en staan bijna op het record van begin vorige week. Langs de snelweg betaal je per liter nu €2,72. Bij pompstations op andere plekken is brandstof wat minder duur. De stijgende prijzen hebben onder andere te maken met een kapotte oliepijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. En er gaat minder geld naar amateursportclubs en daar maakt sportkoepel NOC-NSF zich zorgen over. In een open brief aan het kabinet roepen ze op om sport betaalbaar en toegankelijk te houden. De brief is ondertekend door bekende namen uit de sportwereld, zoals Louis van Gaal, Ruud Gullit en Irene Wüst. Het weer van Weer Online. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

0: een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemorgen. De plannen die vandaag bekend worden gemaakt op Prinsjesdag hebben ook flinke gevolgen voor Twente. Zo wordt de BTW op bloemen verhoogd en wordt ook een ballonvaart een stuk duurder, omdat ook daar het hogere belastingtarief gaat gelden. Officieel wordt vanmiddag na de presentatie van de miljoenennota pas duidelijk wat de plannen zijn, maar veel daarvan is al uitgelekt. Er is ook goed nieuws. Zo blijft het lagere accijnstarief op de dure benzine gelden en wordt er niet bezuinigd op de AOW. Een juwelier in Oldenzaal kreeg deze zomer meerdere keren bezoek van Engels sprekende klanten die wel erg geïnteresseerd waren in gouden sieraden. Ze kochten telkens niets, maar ineens was er wel een gouden armband van 7000 euro verdwenen. Toen de camerabeelden werden teruggekeken, werd haarfijn duidelijk hoe geraffineerd het stel te werk was gegaan. Op de beelden is te zien dat de dure armband eerst wordt gewogen en daarna van de hand van de man naar de vrouw wordt doorgegeven. De politie heeft beelden van de dieven verspreid en is op zoek naar mensen die de verdachte herkennen. En wie in Enschede de singles ontmoet, kan maar beter wat eerder van huis vertrekken. Sinds deze week is de rondweg ter hoogte van het woonplein afgesloten, wat voor omleidingen en flinke vertraging kan zorgen. Enschede heeft de afgelopen jaren de singles flink aangepakt. Zo zijn er meer rijstroken voor in de plaats gekomen, maar ook meer groen en juist minder parkeerplaatsen. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dag met temperaturen rond de 25 graden. Morgen verloopt een stuk frisser. Het wordt dan niet warmer dan een graad of 20.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Earth and Fire met Weekend. Sabrina Carpenter hoorde je daarvoor en Please, Please, Please. En over het weekend gesproken staat natuurlijk altijd bol van het voetbal. En voor de voetballevers die toch nog hun zinnen willen zetten op de Eredivisie. Niet direct uit onze regio, maar er is vanavond wel een wedstrijd. Namelijk de inhaalwedstrijd tussen Ajax

Lenny Gravitz met Are You Gonna Go My Way? Lekkere gitaren op Twente FM. Oldenzaal krijgt een nieuw cultureel evenement. En dat gaat onder naam Cultuurnacht Oldenzaal van start op 10 oktober. 'S Avonds tussen 7 uur en middernacht zijn er dan verschillende locaties in het centrum geopend. En deze late opening geeft eigenlijk jou de gelegenheid om een hele andere sfeer dan gebruikelijk te proeven. Denk bijvoorbeeld aan in het donker dwalen door een 18e-eeuws museum, de oudste toren van Twente beklimmen en nog veel en veel meer. Als je hierover meer wilt weten, op 10 oktober gaat het plaatsvinden, kijk dan even op de website cultuurnachtoldenzaal.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: /luister. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeibeelden.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een trein is vanmorgen bij Steenwijk in Overijssel op een spoorsabotage gereden. Volgens NS waren reizigers niet in gevaar. Op meerdere plekken in ons land waren bewust spullen op het spoor gelegd, zoals metalen buizen. Op 5 plekken in Gelderland zijn sabotages gevonden, waaronder bij Barneveld en Putten. In Arnhem staan opnieuw de mannen voor de rechter die zijn opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt. Ze horen of ze nog langer blijven vastzitten. Het gaat in totaal om 33 verdachten. 2 weken geleden bestormden ze een huis in Overasselt. De beveiliger van het huis kwam bij een schietpartij om het leven. Op Prinsjesdag denken Haagse politici extra goed na over hun kleding, waarmee ze willen laten zien waar ze voor staan. Zo is een Kamerlid van D66 vandaag gekleed in de kleuren van de Oekraïense vlag. En de staatssecretaris van Onderwijs draagt een tas die gemaakt is van een boek. Ze wil zo aangeven hoe belangrijk lezen is. En Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners die ouder zijn dan 100 jaar. Het land heeft te maken met extreme vergrijzing, omdat er ook steeds minder baby's worden geboren. Dat aantal neemt al 10 jaar achter elkaar af. Japan heeft na Monaco de oudste bevolking van de wereld. Het weer van Weer Online. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

Vrolijkheid uit de begin jaren 80 van Soul Sister. Nieuw uit België en The Way to Your Heart. Dit is deel 2. Dit is Duitsland Kracht op Twente FM voor deze dinsdag de 15e september. Als we even naar het weer kijken, wordt het nog een warme dag. Het kan zo'n 26 graden worden, maar dat zorgt er wel voor dat de onweersbuien onderweg zijn. En dat zorgt er dan weer voor dat het morgen een stukje koeler is. De temperatuur blijft dan namelijk al steken op zo'n kleine 19 graden.

Mali en Oasis en Lion Lion zijn. Oplettende luisteraar, die attendeerde mij erop dat ik mij strak had versproken. Ik vertelde namelijk dat Soul Sister uit de begin jaren 80 kwam. Dat moet natuurlijk inderdaad begin jaren 90 zijn. Dankjewel, Karel, voor je opmerking.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen. Met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen. Verschillende Twentse gemeenten roepen het kabinet op om duidelijker te zijn over de stikstofmaatregelen en de gevolgen voor boerenbedrijven. Toch hebben gemeenten maar weinig invloed op het stikstofbeleid. Of de oproepen van gemeenten iets uithalen, is dan ook maar de vraag. Veel meer dan de zorgen van inwoners overbrengen, kunnen de gemeentebesturen niet. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld niet weigeren om bepaalde regels in te voeren.

0: Het kan zomaar zijn dat de drukbezochte editie van Amusing Hengelo van afgelopen juni de laatste is geweest. De organisatie wil een rustmoment ingelassen, omdat men het regelwerk te complex vindt worden. Dat laat de voorzitter van de organiserende stichting weten. Begin juni werd 20 jaar Amusing Hengelo gevierd. 77 koren en tientallen vrijwilligers zorgden voor een muzikaal evenement dat door duizenden mensen werd bezocht. En wie in Enschede de Zingels op moet, kan maar beter wat eerder van huis vertrekken. Sinds deze week is de rondwegtocht van het woonplein afgesloten, wat voor omleidingen en flinke vertraging kan zorgen. Enschede heeft de afgelopen jaren de Zingels flink aangepakt. Zo zijn er meer rijstroken voor in de plaats gekomen, maar ook meer groen en juist minder parkeerplaatsen. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige middag met temperaturen rond de 25 graden. Morgen verloopt het een stuk frisser. Het wordt dan niet warmer dan een graad of 20.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file en een wegafsluiting. Te beginnen met de wegafsluiting. De N35 Almelo-Zwolle is dicht bij Hellendoorn na een ongeluk. Het verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. En dan de A12 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf 7 naar 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Chaplain Roan en The Giver. Vanaf aanstaande maandag wordt er in onze regio een militaire oefening gehouden. Het gaat dan ruwweg om het gebied begrensd door Reutem in het noorden, Deurningen in het zuiden, Rossum in het oosten en Saasveld in het westen. De militaire oefening is van de 11e afdeling rijdende artillerie. Die verplaatsen zich dan richting vliegveld Twente. Ja, iedereen kan zowel overdag als 's nachts wat militaire voertuigen dus tegenkomen. Het gaat om ongeveer 45 militairen en 6 voertuigen. Militairen zijn tijdens de oefening volledig gecamoufleerd, uitgerust en bewapend. Dus wees gerust, het is gepland.

0: Animal van Cat's Eye en Casey en de Sunshine Band met Give It Up en Michael Jackson, You Rock My World. Goed nieuws voor de fans van Samuel Welter. Hij gaat namelijk twee eigen concerten geven. 20-jarige zanger staat volgend jaar februari zowel in de Amsterdamse Paradiso als in het Utrechtse Tivoli Vredenburg. En de concertshow heet Geef Mij de Kroon.
1: I could stay awake just to hear.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet je ook trappen.
2: Nee, die vet kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
14: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
11: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
15: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
16: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
17: Twente FM Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Mario Kwijtaal. Activisten hebben in Den Haag rode verf gegooid op de weg waarover straks de glazen koets rijdt. Het gaat om 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze zijn aangehouden. Nog een uur en dan stapt het koningspaar de glazen koets in voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor. Op meerdere plekken willen boeren het komende half uur brandjes stichten als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Volgens de actiegroepen is er geen gevaar voor het publiek. De actie is geen onderdeel van de landelijke boerenprotesten, maar wordt lokaal georganiseerd. Inlichtingendienst AIVD gaat helpen bij het onderzoek naar de spoorsabotage. Die wil vooral weten uit welke hoek de aanval komt. Volgens ProRail werden er op 24 plaatsen verspreid over het land spullen in het spoor gelegd. Bij Steenwijk in Overijssel is een trein er tegenaan gereden. Op een aantal plekken is het inmiddels weg en kunnen treinen weer rijden. En in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wordt volgend jaar de Europese Supercup gespeeld. De wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en Europa League is op woensdag 11 augustus. Die wedstrijd wordt al sinds 1973 gespeeld, maar was nog nooit eerder in Nederland. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt, maar het is wel warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien, in het oosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

echt voor de hand. Hè? Bryan Adams die een plaat op ging nemen met een Spice Girl. Na het heeft gewerkt in deze When You're Gone. Goedemiddag, dit is de middag voor de dinsdag van 15 september. Je luistert naar deel 3 van IJs en Kracht op Twente. Zijn als je lekker gaat eten, smakelijk eten. We nemen er een mars bij Bruno Mars. Lady.

een beetje jammer dat we niet meer zoveel horen van Jeroen van der Boom. Jeroen, juist met Jij bent zo. De provincie Overijssel die houdt op dinsdag 22 september een informatiebijeenkomst. Die gaat over de groenwerkzaamheden langs het kanaal Almelo-Nordhorn. Met de werkzaamheden creëert men een streek-eigen biodivers en veilig landschap. Dit najaar start men met de uitvoer van de eerste fase. Dat is het gedeelte vanaf de Duitse grens tot aan de Aarlebroek-Volterbroek. En belangstellenden zijn dan ook van harte welkom op de bijeenkomst van 22 september tussen 5 en 8 uur in het Cultuurhuis in Denenkamp. Aanmelden daarvoor is niet nodig. Je bent van harte

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac. Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag. Verschillende Twentse gemeenten roepen het kabinet op om duidelijker te zijn over de stikstofmaatregelen en de gevolgen voor boerenbedrijven. Toch hebben gemeenten maar weinig invloed op het stikstofbeleid. Of de oproepen van gemeenten iets uithalen, is dan ook maar de vraag. Veel meer dan de zorgen van inwoners overbrengen, kunnen de gemeentebesturen niet. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld niet weigeren om bepaalde regels in te voeren. Het kan zomaar zijn dat de drukbezochte editie van Amusing Hengelo van afgelopen juni de laatste is geweest. De organisatie wil een rustmoment ingelassen, omdat men het regelwerk te complex vindt worden. Dat laat de voorzitter van de organiserende stichting weten. Begin juni werd 20 jaar Amusing Hengelo gevierd. 77 koren en tientallen vrijwilligers zorgden voor een muzikaal evenement dat door duizenden mensen werd bezocht. En wie in Enschede de singels ontmoet, kan maar beter wat eerder van huis vertrekken. Sinds deze week is de rondweg ter hoogte van het woonplein afgesloten, wat voor omleidingen en flinke vertraging kan zorgen. Enschede heeft de afgelopen jaren de singels flink aangepakt. Zo zijn er meer rijstroken voor in de plaats gekomen, maar ook meer groen en juist minder parkeerplaatsen. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige middag met temperaturen rond de 25 graden. Morgen verloopt het een stuk frisser. Wordt dan niet warmer dan een graad of 20.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

terug in de tijd met Hal Sveens en Pure Shores. Level 42. Die deed nog een duitje in het zakje als het gaat om gauwouwen met Hot Water. Rond Wereld Alzheimerdag op 21 september aanstaande worden er weer verschillende activiteiten georganiseerd, ook bij ons in de regio. Bijvoorbeeld bij Fundament, daar is een activiteit op 21 september. Gezellige muziek, bingo, is er dan in Overdinkel. Op het programma staat muziek met leuke herinneringen boven in het vaandel. En natuurlijk ook de gezelligheid, een activiteit die voor iedereen met of zonder dementie is dus. Gaat plaatsvinden op maandag 21 september vanaf 7 uur 's avonds in de vereniging in Overdinkel.

al enkele hits op een rij gescoord. Sambor, dit is de laatste in dat rijtje. My Body Isn't Ready. Tot zover deze aflevering van de Uitzendkracht voor 15 september. De dag dat de Golden Earring een nummer 1 hit scoorde met Radar Love. 15 september 1973 was dat een feit. Voor 3 weken lang bleef die plaat op nummer 1 staan. En op 15 september 1966 richtte Hans van Mierlo samen met ex-VVD'er Hans Gruiters D66 op. Doel van de partij was om de afstand tussen de kiezer en de gekozene te verkleinen. En ook streefde de partij erna een radicale democratisering voor elkaar te krijgen in de samenleving.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen. Met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
5: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Adverteer ook in Twente. En bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Langs allerlei snelwegen zijn brandjes uitgebroken. Er wordt brand gemeld langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Stroe en de A28 bij Hogeveen. Waarschijnlijk gaat het om een actie van boeren. Die hadden gezegd dat ze aan het begin van de middag hooibalen in brand zouden steken. Na de grote storing op het spoor door saboteurs zijn de treinen op de meeste stukken weer gaan rijden. Wel zijn er nog vertragingen of kunnen treinen uitvallen. Op tientallen plekken waren vannacht buizen vastgemaakt aan de rails. Door wie wordt onderzocht en daarbij krijgt de politie hulp van inlichtingendienst AIVD. Oranjefans in Den Haag staan er al een tijdje klaar voor. Het koningspaar staat op het punt om de glazen koets in te stappen voor hun rijtour door de binnenstad. Daarna leest de koning in de Schouwburg de troonrede voor met alle kabinetsplannen. Vanochtend zijn klimaatactivisten opgepakt die de route van de koets beklad hadden met rode verf. En bij een grote actie tegen illegaal vuurwerk is de afgelopen weken bijna 4000 kilo in beslag genomen. Er zijn 7 mensen aangehouden voor de handel in het spul en voor witwassen. De grootste vangst was al een paar weken geleden met ruim 1000 kilo. Dit weekend werden 3 kleinere transporten onderschept. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Hendrix en Golden bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze dinsdagmiddag. Het is zonnig. Vandaag wordt het nog, ja, hou je vast, zo'n 26 graden. Dus ja, de barbecue kan weer even uit het vuur gehaald worden vanmiddag. Want ja, ik liep net even buiten door het zonnetje. Toen dacht ik van ja, oh, prima weertje hoor. Hey, zometeen hoor je onder andere nog Toto. Ook Coldplay komt er nog aan. Maar eerst Alcazar en Crying.

Muziek van Toto, Pamela bij Twente FM. Hey, in het Roombeek begint vandaag een nieuw hoofdstuk voor een plek waar best veel geschiedenis aan vastzit. Het Huis van Verhalen krijgt vanaf vandaag namelijk een nieuwe directeur. Nicole Workel ten Bos neemt het stokje over van Hadassa Meijer. Het Huis van Verhalen ontstond na de vuurwerkramp van 2000. In eerste instantie vooral als plek waar buurtbewoners bij elkaar konden komen om te praten over wat er nou eigenlijk allemaal gebeurd was. En om het verdriet te delen van die ramp. Inmiddels is het toch veel breder. Mensen uit het Roombeek komen er samen voor een activiteit, een gesprek of gewoon een lekker kopje koffie met een lekker appelgebakje. Ja, Nicole Workel ten Bos wil eerst vooral goed kijken wat er al is en hoe ze de plek nog sterker kan maken en het beter met de wijk kan verbinden. Nou, mooi verhaal. Je vindt het uitgebreid terug op twentefm.nl.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

0: www.woonboulevard.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Verschillende Twentse gemeenten roepen het kabinet op om duidelijker te zijn over de stikstofmaatregelen en de gevolgen voor boerenbedrijven. Toch hebben gemeenten maar weinig invloed op het stikstofbeleid. Of de oproepen van gemeenten iets uithalen, is dan ook maar de vraag. Veel meer dan de zorgen van inwoners overbrengen, kunnen de gemeentebesturen niet. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld niet weigeren om bepaalde regels in te voeren. Het kan zomaar zijn dat de drukbezochte editie van Amusing Hengelo van afgelopen juni de laatste is geweest. De organisatie wil een rustmoment ingelassen, omdat men het regelwerk te complex vindt worden. Dat laat de voorzitter van de organiserende stichting weten. Begin juni werd 20 jaar Amusing Hengelo gevierd. 77 koren en tientallen vrijwilligers zorgden voor een muzikaal evenement dat door duizenden mensen werd bezocht. En wie in Enschede de singels ontmoet, kan maar beter wat eerder van huis vertrekken. Sinds deze week is de rondweg te hoogte van het woonplein afgesloten, wat voor omleidingen en flinke vertraging kan zorgen. Enschede heeft de afgelopen jaren de singels flink aangepakt. Zo zijn er meer rijstroken voor in de plaats gekomen, maar ook meer groen en juist minder parkeerplaatsen. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige middag met temperaturen rond de 25 graden. Morgen verloopt het een stuk frisser. Wordt dan niet warmer dan een graad of 20.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: Brothers and Marshmallows, slow motion.
1: De onmenige 999.
0: Kijk, vandaag duiken we eens flink de diepte in. De shuffle stopte namelijk pas bij nummer 847. Bear Still, een band die in 2013 ineens werkelijk overal was. Epopee kent natuurlijk iedereen, maar de onmenige 999 komen vandaag bij een ander van datzelfde debuutalbum terecht. En eerlijk, deze hoor je een stuk minder vaak op de radio. Nummer 847, Bear Still met The Things We Lost in Fire.
1: 847. Things.

Sweet Harmony, The Beloved bij Twente FM. Kijk, dit vind ik mooi. 5 studenten van het ROC van Twente vertrekken binnenkort naar Shanghai om Nederland te vertegenwoordigen op de World Skills. Ja, dat kun je eigenlijk zien als een soort WK voor jonge vakmensen. Een timmerman uit Vriezenveen, een schilder uit Geesteren, een tegelzetter uit Geerdijk, een websitebouwer uit Borne en een appontwikkelaar uit Daleveen hebben zich allemaal geplaatst. En dit is geen klein wedstrijdje. In Shanghai doen ongeveer 1400 jonge vakmensen uit meer dan 70 landen mee in 64 verschillende vakgebieden. Ja, van de 25 Nederlandse deelnemers komen er dus gewoon 5 van het ROC van Twente. Ja, ze vertrekken volgende week richting China. Meer over deze...

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
5: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer, met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De politiek moet problemen oplossen en zich niet laten leiden door de ophef van de dag. Dat zei koning Willem-Alexander in de eerste troonrede van het kabinet Jetten. Hij noemde problemen als stikstof, wonen en migratie die al veel te lang vragen om een oplossing. Maar de koning waarschuwde ook, niet alles kan tegelijk. Wat volgens de koning echt niet kan wachten is de stikstofaanpak. Het minderheidskabinet kwam voor de zomer met een groot plan en sommige partijen willen het flink versoepelen of de prullenbak in. De koning zegt dat het kabinet altijd in gesprek blijft met de boeren en dat er veel geld klaar ligt om ze te helpen. Op meerdere plekken in het land zijn opnieuw spoorlijnen geblokkeerd. Vanmorgen gebeurde dat ook al op tientallen plaatsen. Door wie is niet bekend, maar actiegroep Farmers Defence Force sluit niet uit dat het boeren waren. Er werden voor vandaag al wilde acties aangekondigd. Langs meerdere snelwegen zijn ook brandjes gesticht. Dat zorgde niet voor files. En ook België weet nog niet of het volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Net als ons land hebben de Belgen om extra bedenktijd gevraagd. Ook zij worstelen met de deelname van Israël. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het oosten van het land loopt vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk sta je 5 tot 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
10: Door de middag. Mark Schepers.

0: Sabrina Carpenter en Busy Woman.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Vandaag is het internationale Dot Day. Ja, dat klinkt een beetje alsof we wereldwijd een stip gaan vieren. Maar er zit wel een leuk verhaal achter trouwens. Het komt namelijk uit het kinderboek The Dot. Daarin denkt een meisje dat ze helemaal niet kan tekenen. Haar leraar zegt eigenlijk, zet nou gewoon eens een stip op papier en kijk wat er gebeurt. Ja, uiteindelijk blijkt dat ene kleine begin genoeg om haar creativiteit te ontdekken. Daar is inmiddels een wereldwijd een dag over ontstaan. Dus nationale, internationale Dot Day. Ja, dus ik maak hem vandaag heel simpel. Wat heb jij ooit geprobeerd terwijl je eigenlijk dacht, nou, dat kan ik helemaal niet. Ja, en bleek het misschien achteraf toch nog mee te vallen. Nou, ik ben wel benieuwd. Laat het even weten via de app van Twente FM via twentefm.nl.
1: Werkmodus aan. Opperste concentratie. Keiharde focus. En dan... Hey, weer een nieuw liedje. Dit is Door de Middag op Twente FM.

Ik krijg er altijd een beetje kerstgevoelens van. Ik weet niet waarom. Elton John en Nikita bij Twente FM. Laten we even kijken wat jullie ooit toch geprobeerd hebben. Julia die stuurt zwemmen, Mark. Als kind nooit goed geleerd en op mijn 42e alsnog les genomen. En inmiddels zwem ik iedere week. Kijk, ik vind dat wel leuk dat je daar ook gewoon voor uitkomt. Ik bedoel, ja, het is natuurlijk vrij normaal dat je vroeger gewoon op zwemles hebt gezeten. Alhoewel er tegenwoordig volgens mij niet meer is schoolzwemmen, toch? Ik heb geen idee, ik heb geen kinderen. Michaal die stuurt klussen. Ik liet vroeger voor ieder schroefje iemand komen. Inmiddels heb ik zelf een hele zolder verbouwd. Nou, ik vind het wel. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik dacht ook, ik ben niet zo heel handig. Maar uiteindelijk, ja, als je het toch probeert, dan komt het toch vanzelf een keer goed, hè. Dus zo heb ik ook mijn eigen studiootje gebouwd. Dus moet ik heel eerlijk zeggen, dat was altijd een bende. Maar ik ben wel trots. Hij is sinds een paar weken is hij helemaal klaar. En kunnen er ook feestjes gevierd worden hier. Complete discotheek, kan ik je vertellen. Maar goed, ander verhaal. Sandra die zegt, spreken voor een groep. Ja, eerste keer verschrikkelijk. Inmiddels geef ik presentaties voor mijn werk en vind ik het zelfs leuk. Ja, dat was bij mij ook altijd wel een dingetje inderdaad. Presenteren, ja. Ik vond het nooit zo leuk. Ik vond het achter de radio, precies als ik in de studio zit, vind ik het prima. Maar daarvoor was ik altijd zoiets van, nou laat maar zitten. En als ik dan het podium op moest, dan had ik altijd zoiets van, oké. Is er een toilet in de buurt? Maar inmiddels heb ik daar ook geen last meer van. Nee, zeker niet. Patrick die stuurt nog koken. Na mijn scheiding moest ik wel. Inmiddels maak ik dingen waarvan ik 5 jaar geleden niet eens wist wat de ingrediënten daarvan waren. Ja, dat is ook een manier om het te leren natuurlijk, hè. En de laatste die komt van Linda. Die zegt het motorrijbewijs. Iedereen verklaarde me voor gek. Vorig jaar op mijn 51ste gehaald. En inmiddels rij ik lekker rondjes op de motor met dit mooie weer. En helemaal vandaag. Nou Linda, als je vandaag lekker vrij bent, zou ik het zeker doen. Ik bedoel, vandaag nog zo'n 26 graden. Wat kan je gebeuren? Ik denk wel een van de laatste mooie dagen van het jaar. Maar goed, kun je zeggen, Mark, dat heb je vorige week ook gezegd. Dat klopt. Niks zo veranderlijker als het weer, zeg ik dan maar zo. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze dinsdagmiddag. Zometeen word je bijgepraat over het laatste nieuws uit je eigen streek. Maar eerst nog Camilo Cabello en Ed Sheeran.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel.

0: voorhem.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
7: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuroos. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe? RTT, hoor een nieuwheid.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag. Verschillende Twentse gemeenten roepen het kabinet op om duidelijker te zijn over de stikstofmaatregelen en de gevolgen voor boerenbedrijven. Toch hebben gemeenten maar weinig invloed op het stikstofbeleid. Of de oproepen van gemeenten iets uithalen, is dan ook maar de vraag. Veel meer dan de zorgen van inwoners overbrengen, kunnen de gemeentebesturen niet. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld niet weigeren om bepaalde regels in te voeren. Het kan zomaar zijn dat de drukbezochte editie van Amusing Hengelo van afgelopen juni de laatste is geweest. De organisatie wil een rustmoment ingelassen, omdat men het regelwerk te complex vindt worden. Dat laat de voorzitter van de organiserende stichting weten. Begin juni werd 20 jaar Amusing Hengelo gevierd. 77 koren en tientallen vrijwilligers zorgden voor een muzikaal evenement dat door duizenden mensen werd bezocht. En wie in Enschede de zingels op moet, kan maar beter wat eerder van huis vertrekken. Sinds deze week is de rondweg te hoogte van het woonplein afgesloten, wat voor omleidingen en flinke vertraging kan zorgen. Enschede heeft de afgelopen jaren de singels flink aangepakt. Zo zijn er meer rijstroken voor in de plaats gekomen, maar ook meer groen en juist minder parkeerplaatsen. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige middag met temperaturen rond de 25 graden. Morgen verloopt een stuk frisser, wordt dan niet warmer dan een graad of 20.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Gadda en One Republic, I Don't Wanna Wait. Ja, heb jij altijd al gedacht, ooit begin ik mijn eigen horecazaak? Dan heb je in Hengelo momenteel opvallend veel keus. Minstens 7 horecabedrijven in de binnenstad zijn op zoek naar een nieuwe ondernemer. Dat zijn niet alleen lege panden. Bij verschillende zaken kun je de bestaande exploitatie, inventaris en huurrechten overnemen. Ja, onder andere Grand Café Marcanti, MC Wok en The Green Room staan in de etalage. Ja, alles bij elkaar gaat het om ruim 2500 vierkante meter horeca. Ja, dus mocht je nog op zoek zijn naar een kleine carrière-switch, om het maar zo te zeggen, je kunt meteen kiezen of je liever patat, wok of een compleet restaurant runt. Het hele overzicht van alle dingen die daar te komen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Koning Willem-Alexander en koning Maxima hebben hun deel van Prinsjesdag afgesloten met de balkonscène bij Paleis Noordeinde. Ook hun drie dochters en zijn broer prins Constantijn plus vrouw waren erbij. Over een half uur biedt minister Heijnen van Financiën de miljoenennota en begroting aan de Tweede Kamer. De troonrede die de koning uitsprak was de langste in tientallen jaren. Er stonden bijna 2900 woorden in. Dat zijn er 700 meer dan gemiddeld. In de troonrede zei Willem-Alexander dat niet alles wat we willen ook kan. Er zijn volgens hem financiële grenzen en we mogen onze kinderen niet opzadelen met een onverantwoord hoge staatsschuld. Er zijn nog steeds meerdere storingen op het spoor, zegt ProRail. Vanmorgen werden de rails op ruim 30 plekken geblokkeerd, maar ook vanmiddag waren er sabotageacties. Farmers Defence Force zegt niet achter de acties te zitten, maar dat het wel te verwachten was. De AIVD onderzoekt uit welke hoek de sabotage komt. En de politie heeft langs de A2 in Breukelen zeker 5 boeren aangehouden, zegt RTV Utrecht. Dat gebeurde nadat er hooibalen in brand waren gestoken. De rook zorgde voor veel overlast op de snelweg. In Stroom moesten ME ingrijpen bij een boerenblokkade. Daar werden hooibalen in brand gestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden en noordwesten is het bewolkt. Later neemt de bewolking toe. Het is 21 graden in het noorden en in het zuidoosten kan het 28 graden worden. Vanavond regen en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Undecided, Rum Day. Hij is 3 uur geweest. Als je net inschakelt, Mark hier. We hebben nog 1 uur door de middag voor je. En ik heb om 3:20 een House Slow Can You Go, waar je echt wel eventjes meer dan 6 minuten in blijft hangen. Maar hij is wel heel erg lekker hoor. Een plaat die je niet meer zo vaak hoort op de radio. Dat hoor je zo meteen. En richting 4 uur gaan we natuurlijk ook de laatste kilometer van deze werkdag maken met z'n allen. Maar eerst

0: Don Henley en The Boys of Summer.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Even terug naar 1986. En deze vind ik vooral mooi omdat hij nergens haast mee heeft. Nee, ruim 6 minuten zelfs. Tegenwoordig krijg je daar bijna 3 hits voor terug. Peter Gabriel en Kate Bush. En als je deze een tijdje niet gehoord hebt, blijf vooral even hangen.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
9: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
10: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
9: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
10: De schaduwmakers uit het oosten.
11: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Twentse gemeenten verleden tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerkontheffingen na het besluit in het districtelijk veiligheidsoverleg. De wet Veilige Jaarwisseling verbiedt F2 consumentenvuurwerk, zoals sierfonteinen en Romeinse kaarsen. Burgemeester John Joosten adviseerde één lijn omdat de gemeente politie vreesde dat uitzonderingen onduidelijkheid veroorzaken bij handhaving. De nachttrein van European Sleeper naar Praag en vanaf 2028 naar Kopenhagen en Malmö stopt niet in Hengelo, maar wel in Deventer. Jan de Goeie uit Almelo noemt het een gemiste kans voor Twente, want een stop in Hengelo zou de reistijd naar Praag 1,5 uur korter maken. Hij vindt dat opnieuw naar de haltes gekeken moeten worden. En Niek Mensing uit Wierde werd combine racer kampioen na 6 wedstrijden dit seizoen, met als laatste race het Friese Zoom. Hij rijdt in de speciale klasse met de zelfgebouwde machine met een Audi V8 motor, waarin deelnemers volkomen vrij zijn in ontwerp.

0: competitie kent drie klassen. Standaard met omgebouwde combines. Vrij met keuzevrijheid in een motor. En special met volledig eigen bouwontwerp. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er geleidelijk wat weer bewolking, af en toe zon. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 25 tot 27 graden. De bewolking neemt in de middag verder toe. En in de namiddag trekken vanuit het westen ook buitjes het land binnen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os, 5 minuten vertraging bij afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Martin Garrix en John Martin, Higher Ground bij Twente FM. En zo zijn we weer aangekomen bij de laatste kilometer van deze werkdag, de dinsdagmiddag. Ja, we hebben het vaak op de radio over dingen die veranderen. Hè, nieuwe winkels, wegen die anders worden, gebouwen die verdwijnen. Nou, vandaag wil ik hem eens omdraaien. Wat is er in jouw dorp of stad waarvan jij zegt, blijf daar alsjeblieft vanaf? Het kan een café zijn, een gebouw, een park, een winkel die er al meer dan 40 jaar zit, een evenement, desnoods een frietent. Iets waarvan jij zegt, dat hoort gewoon bij mijn plek. Nou, welke is dat bij jou? Laat het even weten via de app.

Heavy D and the Boys, Now That We Found Love bij Twente FM. Ja, ik vroeg je net, wat moet er in jouw dorp of stad wat jou betreft voor altijd blijven? En dat vind ik leuk, want dan krijg je meteen hele verschillende plekken door. Henk uit Enschede die zegt het volkspark midden in de stad en toch even helemaal eruit. Nou, die snap ik wel. En ook een plek waarvan je pas beseft hoe bijzonder die is, als je ergens komt waar ze niet zoiets hebben. Monique uit Oldenzaal die stuurt de Pelegelmus Basiliek. Je ziet hem bijna overal bovenuit. En voor mij hoort hij gewoon bij Oldenzaal. Nou, ik denk dat ze die niet gaan slopen mits die in de brand vliegt. Maar laten we dat gewoon niet hopen, toch? Robert uit Hengelo, het oude stadhuis. Gelukkig staat het er nog. Daar zitten voor heel veel Hengeloers herinneringen aan. Die vind ik ook mooi. Bianca uit Almelo die zegt het theaterhotel. Als ik vanuit de stad die kant op loop, voelt het gewoon als Almelo. Ja, kort maar krachtig, Bianca. En Jeroen uit Denenkamp, die is heel stellig, die zegt de jaarlijkse carnavalsoptocht. Als ze daar ooit mee stoppen, vrees ik. Nou Jeroen, jij stelt er meteen consequenties aan. Maar dat bedoel ik dus. Sommige dingen zijn misschien helemaal niet spectaculair tot iemand ze zegt dat ze verdwijnen. Ja, en dan blijkt ineens hoeveel zo'n plek, gebouw of traditie bij de omgeving hoort. Nou, bedankt voor de berichten maar weer. Dit was Door de Middag op Twente FM. Zometeen de man die je naar huis brengt, Jordi Goorman. Met het laatste nieuws en de lekkerste muziek voor onderweg naar huis. Ik ben er morgen weer met de woensdageditie van Door de Middag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.zfm.nl/luister. Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De sabotage op het treinspoor vandaag is volgens premier Rob Jetten ontwrichtend en levensgevaarlijk. Of het om terrorisme gaat is nog niet duidelijk, maar volgens de premier is er goed over nagedacht. Verder wil hij het politieonderzoek afwachten. Vandaag werd het spoor volgens ProRail op meer dan 30 plekken gesaboteerd. Minister Heijnen van Financiën heeft met het bekende koffertje de miljoenennota en begroting gepresenteerd in de Tweede Kamer. Heijnen wil dat de handrem van de economie gaat, want met alle regeltjes en het overvolle stroomnet schiet het niet echt op. Bedrijven die willen groeien kunnen dat niet en juist zij zorgen voor werk, zei Heijnen. Extinction Rebellion heeft opnieuw geprotesteerd tijdens Prinsjesdag. Dit keer werd nepolie op de ramen van de ingang van de Tweede Kamer gegooid. Eerder vandaag werden al 7 XR-demonstranten aangehouden die rode verf op de route van de glazen koets gooiden. De actiegroep klaagt over miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. En de politie heeft bij een zoektocht in een plas bij Arnhem een lichaam gevonden. Vanmorgen was er een burgernet oproep gestuurd omdat de politie op zoek was naar een vermiste man van in de 30. Verscheidene media melden dat de gevonden persoon zanger Ben Saunders is. Hij won 15 jaar geleden als eerste de Voice of Holland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en warm met 21 tot lokaal 29 graden. De bewolking neemt vanuit het westen wat toe en wordt gevolgd door wat lichte regen. Ook in het oosten later op de avond wat regen en onweersbuien. Morgen regenachtig en een stukje koeler, een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Twente FM.

0: De voetballerij nog eventjes in het geheugen van 2026 voor het WK in Mexico, Canada. En oh ja, de VS deed ook mee.
1: Twente komt thuis.
0: Dit is via Shakira en Burna Boy, de WK-song 2026. Daarvoor nog Honey Boy met de Purple Disco Machine. Of in ieder geval omgekeerd in dit geval. Het is Prinsjesdag 2026. Vandaag de derde dinsdag in september. Het is 15 september. Met een warme dag, temperaturen van 26 graden.
1: Twente actueel.
0: Straks meer over de weersvooruitzichten, want vanavond gaan er buien vallen en dat betekent een omslag van hogere temperaturen naar lagere temperaturen. Daarover straks meer. Verder vanochtend een grote treinstoring in grote delen van het noorden en midden van het land. En ook in Twente hadden we daar last van, want vanaf Almelo reden er geen intercitytreinen en stoptreinen naar Deventer. Het is toch onduidelijk hoe de storing precies heeft kunnen ontstaan, maar het zorgde wel voor veel problemen op het spoor. Precies een week geleden was er natuurlijk ook nog eens een keer de treinstaking. Nou ja, vanochtend is geen staking, maar wel andere problemen. Verder een ernstig ongeval gisteravond op de N349 bij Albergen. Daarbij waren twee auto's betrokken. Het is toch onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daarover straks ook meer. En ook ander nieuws, daar gaan we het over hebben hier in de middagshow voor Twente. Met heel veel lekkere muziek voor je dinsdagmiddag. Hoor je straks Enrique Iglesias, Spandau Ballet en Hannah May. Maar eerst tijd voor de lekkere track vandaag. Lip Sync en Funky Town.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen.

0: Heartbeat van Enrique Iglesias en Nicole Scherzinger.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog de lekkere track, je muzikale hart onder de riem voor je dinsdagmiddag. Je hoorde Funky Town, Lip Sync hier bij Twente FM. Het is de belangrijkste politieke dag in het jaar, de derde dinsdag in september. Namelijk de presentatie van de kabinetsplannen en de begroting voor het komende de komende kabinetsperiode. Hoewel natuurlijk de meeste plannen al uitgelekt waren, vandaag wel het officiële moment. Rond 1:30 las koning Willem-Alexander de troonrede voor. En werden de plannen die al uitgelekt waren alsnog op een presenteerblaadje voor je neergelegd. En ja, de oppositie die zal het moeten doen. Tenminste, dat is een beetje de boodschap die vandaag doorklonk. Maar dat zal een grote uitdaging worden de komende tijd. We hebben een minderheidskabinet. Dat betekent dat je voor een meerderheid toch altijd met een andere partij in ieder geval steun moet zien te halen. En daar, daar zal de komende tijd wel de nodige discussie over gaan. Want we hebben natuurlijk de politieke beschouwingen de komende tijd met de discussie over de begroting en de plannen van het kabinet. En natuurlijk ook wat de oppositiepartijen daarvan vinden. Dus dat zal allemaal een verhitte week gaan worden met waarschijnlijk de nodige standpunten. En natuurlijk ook het politieke wapengekletter wat er een beetje bij hoort. Gisteren lekte al uit dat het komende jaar de energierekening met €150 bijna stijgt per jaar. Dat is nodig om in ieder geval de verzwaring van het energienet mogelijk te maken. Dat gaat in ieder geval ieder huishouden geld kosten. Dat werd gisteren al bekend. En zo zijn er ongetwijfeld meer plannen. Want de koopkracht die gaat er volgend jaar voor iedereen op achteruit. Bijna iedereen moet ik dan wel zeggen. Maar dat is in ieder geval de prognose die het kabinet op basis van deze begroting in ieder geval heeft gepresenteerd. Welkom bij Twente FM. De middagshow voor Twente met Spandau Ballet. Dit is Gold.

0: niet de sterkste.
1: Ja, zij is toch ook een beetje streekartiest, vind ik zelf altijd. Zo komt het Emma, Hannah May en Waterdicht, hit van alweer een paar jaar geleden. En daarvoor hoorde je ook nog Spandau Ballet uit de jaren 80 met Gold. Zometeen praten hierbij op deze toch wel warme dinsdag. Het werd maar liefst 26 graden vandaag, maar het gaat ook veranderen. Details over het weer hoor je zometeen ook. En natuurlijk het streeknieuws uit Twente gaat er zometeen aankomen. Ga je horen naar deze nieuwe van Kygo en Max McNone.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning.

0: Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
6: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Twentse gemeenten verleden tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerkontheffingen na het besluit in het districtelijk veiligheidsoverleg. De wet Veilige Jaarwisseling verbiedt F2 consumentenvuurwerk, zoals sierfonteinen en Romeinse kaarsen. Burgemeester John Joosten adviseerde één lijn, omdat de gemeente politie vreesde dat uitzonderingen onduidelijkheid veroorzaken bij handhaving. De nachttrein van European Sleeper naar Praag en vanaf 2028 naar Kopenhagen en Malmö stopt niet in Hengelo, maar wel in Deventer. Jan de Goeie uit Almelo noemt het een gemiste kans voor Twente, want een stop in Hengelo zou de reistijd naar Praag 1,5 uur korter maken. Hij vindt dat opnieuw naar de haltes gekeken moeten worden. En Niek Mensing uit Wierde werd combine racer kampioen na 6 wedstrijden dit seizoen, met als laatste race het Friese Zoom. Hij rijdt in de speciale klasse met een zelfgebouwde machine met een Audi V8 motor, waarin deelnemers volkomen vrij zijn in ontwerp. De competitie kent 3 klassen, standaard met omgebouwde combines, vrij met keuzevrijheid in een motor en special met volledig eigen bouwontwerp. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er geleidelijk wat weer bewolking, af en toe zon. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 25 tot 27 graden. De bewolking neemt in de middag verder toe. En in de namiddag trekken vanuit het westen ook buitjes het land binnen.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef ook 10 minuten. Ook op de A50 de andere kant op bij Ravenstein 10 minuten. En op de N35 Zwolle-Almelo bij Raalte is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Ik heb dat af en toe in de kroeg, dat mensen echt in je aura gaan staan als ze tegen je praten. Je denkt, jongens, je mag wel iets meer afstand houden. Maar goed, de police zong over hele andere dingen. Don't stand so close to me, in ieder geval zojuist. Met daarvoor nog het streeknieuws. Nieuws en achtergronden lees je na op onze website. Voor het laatste nieuws uit Twente. En over een klein uurtje krijg je natuurlijk weer een nieuwe update op een presenteerblaadje. Ook online terug te vinden via twentefm.nl/luister. Het politiek discussieprogramma Kwartetten. Een nieuwe aflevering aan tafel bij Roeland Fens. Deze keer Frank Peters van Pro Hengelo. Lucas Schoonhoven, hij is oud-raadslid en wethouder van D66. En ook Ben Gele. En naast de afvalproblematiek in Hengelo, wat toch eigenlijk iedere week wel een gespreksonderwerp is daar, wordt er onder andere gepraat over jongeren. En willen die nog wel werken? Want er is veel kritiek op de jongere generaties die wel allemaal part-time werken. Is dat omdat ze lui zijn? Of hebben ze daar hele andere redenen voor? Daarover gaat het onder andere aan tafel bij de nieuwe aflevering van Kwartetten. Die vind je via twentefm.nl/luister.

Charles and Eddie en Would I Lie to You? Ja, als een leugenaar zegt ik zou nooit tegen je liegen, is het dan de waarheid? Of niet? Ja, dat is altijd de vraag. Daarvoor nog Mark Amber, Belong Together bij de middagshow. Het is Prinsjesdag 2026. Nou ja, in ieder geval de hoedjes die waren bijna overbodig gezien de hoge temperaturen vandaag. Want het werd namelijk 26 graden hier in Twente. Ruimte voor de zon was er ook volop. De komende uren gaat dat wel veranderen. Vanavond gaan er buien vallen, daar kan onweer bij zitten. En het koelt uiteindelijk niet verder af dan een graad of 13. Morgen, de woensdag, dat is nog steeds een zonnige dag. Maar de temperaturen doen wel duidelijk een stapje terug. Het wordt dan nog maximaal 18 graden. En er is dus veel zon. In de middag gaan er opnieuw buien vallen. En dat is een beetje het weerbeeld voor de rest van de week. De temperaturen doen een stapje terug. 17 tot 19 graden. Er kan af en toe een bui tussen zitten, maar de zon die laat zich ook even zien. Dus dat is een beetje het beeld na vandaag. Ietsje minder warm. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Hemdvoorhemd.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nederland moet van de handrem, zei minister Heijnen bij de presentatie van de miljoenennota in de Tweede Kamer. Er zijn te veel regels, te weinig vergunningen en het stroomnet zit vol. Bedrijven kunnen daardoor niet groeien, zegt Heijnen. En dat is nodig voor werk en een goed inkomen. De Raad van State is niet erg enthousiast over de miljoenennota. Het kabinet weet precies waar de problemen zitten, maar er iets aan doen is een ander verhaal, is de kritiek. Zo vindt het kabinet dat werk moet lonen, maar in de praktijk ziet de Raad van State dat mensen met een baan meer belasting gaan betalen. De politie en AIVD onderzoeken de ruim 30 sabotages op het spoor vandaag. Daaruit moet onder meer blijken of het om terrorisme gaat, maar Rob Jetten noemt het in ieder geval ontwrichtend en levensgevaarlijk. Hij zegt dat er goed over de acties nagedacht is. Inmiddels rijden alle treinen weer. En de politie heeft tot nu toe 21 demonstranten aangehouden tijdens Prinsjesdag vandaag. 9 Extinction Rebellion aanhangers werden opgepakt voor het gooien van verf op de route van de Glazen Koets en het gooien van nepolie op de Tweede Kamer. 12 anderen demonstreerden onaangekondigd bij de Hofvijver en werden daarom aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 21 tot lokaal 29 graden en droog. Vanuit het westen komen er wat wolken en buien aan. Vanavond in het oosten wat regen en onweer. Morgen buien en iets koeler dan vandaag. Gemiddeld 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet zo druk in de regio. Wel een ongeluk op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij knooppunt Ewijk. Vanaf Wijchen is de vertraging 35 minuten. Het ongeluk is eigenlijk gebeurd op het onderliggend wegennet, op de N322 om precies te zijn. En daar staat ook een lange file. Tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk ook 20 minuten vertraging.
10: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Dit is Twente FM.

0: Country is helemaal hyper te flippen de laatste jaren. Dat kan gewoon weer met Ella Langley als grote hit op dit moment. She was in Texas.
1: Twente komt thuis.
0: En de voordat de vijver uit je dag plaatst was een leuke suggestie. Renze die mailde voor The Simple Minds, All the Things She Said. Nou, die hebben we zojuist gedraaid. Dat is het officieel afsluitmoment van je tweede werkdag van de week. Het is Prinsjesdag 2026. Vandaag de troonrede en de kabinetsplannen die eigenlijk al uitgelekt waren. Maar het is toch een formele dag.
1: Twente actueel.
0: Volgens sommigen de belangrijkste politieke dag in het jaar. Nou, de komende week zal een verhitte week worden, want er zal over de politieke beschouwingen nog wel het nodige gezegd gaan worden. Daarover uiteraard ook meer in de middagshow, waar het natuurlijk Twente een beetje raakt. Verder vandaag een grote treinstoring in het midden en noorden van het land. Daar hadden we vanochtend ook in Twente last van. Er was een sein- en wisselstoring. Het is toch onduidelijk hoe de storing precies heeft kunnen ontstaan. Maar het zorgde voor veel oponthoud als je afhankelijk was van het OV om Twente uit te komen. Dat in ieder geval ook vandaag. En verder ook een ernstig ongeval gisteren op de N349. Dat is bij Albergen. Daar waren twee auto's gisteravond bij betrokken. Het is daar in ieder geval een hoop schade en ook gewonden. En ook ander nieuws waar we het over gaan hebben. Onder andere de N35. Het is de weg tussen Almelo en Zwolle. Belangrijk ook voor Twente natuurlijk om de aansluiting richting het noorden te vinden. Het is voor een heel groot deel nog twee baans. En er wordt al jaren gesproken over uitbreidingen. Onder andere bij Haarle. Daar moet een viaduct komen. Maar dat kan allemaal even duren. Hoe zit het precies? Daarover hoor je ook meer in de middagshow met ook ander nieuws. We hebben straks muziek voor je van Coldplay, Mark Ronson en ook onderweg Alessio. Maar eerst tijd voor Room 5. Dit is Make Love.

0: 1224 kilometer per uur, oftewel 340 meter per seconde. Dat is de speed of sound. Zojuist hoor je Coldplay hier bij Twente FM.
1: Twente komt thuis met Jordi Goorman.
0: En de vorige Room 5 en Oliver Cheatham, Make Love bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Het is de tweede dinsdag van de week en de derde dinsdag van september. Inderdaad, Prinsjesdag. Met vandaag natuurlijk de troonrede. De koning die las rond 1:30 de troonrede voor leden van de Staten-Generaal. Hoera! Nou, dat inderdaad. Het was in ieder geval een plechtig moment. Een traditioneel moment natuurlijk, met alle hoedjes weer op de route. En veel mensen die erop uittrokken. Nou, we hadden in ieder geval een prachtige dag met veel zon. En dat was wel mooi. Ja, het zal waarschijnlijk de rest van de week gaan stormen als het gaat om de politiek. Maar vandaag dus in ieder geval de aftrap van de politieke beschouwingen de komende dagen. Verder vandaag ook in onze eigen regio politiek. Vanavond is de maandelijkse gemeenteraadsvergadering in Losser. Die start om 19:30. Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune in het Losser Soes. En ze zijn ook live te volgen via de website van de gemeente. De agenda is niet heel breed. Er wordt onder andere een nieuw commissielid benoemd en een lid van de gemeenteraad geïnstalleerd. Inhoudelijk staat verder de verordening voor bedrijven investeringszone op het Losserse bedrijventerrein op de agenda. Dat is vanavond in Losser. Je vindt de stukken ook op losser.nl. En deze week start de GGD Twente met de najaarsronde vaccinaties voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Hier kunnen ze terecht voor onder andere de BMR-prik. De HPV-prik en de meningokokken-prik. Die bieden een belangrijk stukje bescherming. De eerste vaccinatiedag is morgen al in Tubbergen, gevolgd door 24 september in Almelo en 29 september in Rijssen. Nou, ik ben benieuwd voor die laatste of dat dan ook. Helemaal niet. Maar dat is altijd een dingetje, zou ik zeggen. Wil je er meer informatie over, dan kijk je even op de website van de GGD Twente. Daar staan in ieder geval alle vaccinatiedagen en de kalendermomenten op de agenda. Dus dan kun je er daar even naar kijken. Welkom bij Twente even. Ik moet even een glaasje water hebben. Daar is zo meteen meer over. Dit is Miley Cyrus en Mark Ronson.

0: hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Twentse gemeenten verleden tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerkontheffingen na het besluit in het districtelijk veiligheidsoverleg. De wet Veilige Jaarwisseling verbiedt F2 consumentenvuurwerk, zoals sierfonteinen en Romeinse kaarsen. Burgemeester John Joosten adviseerde één lijn, omdat de gemeente politie vreesde dat uitzonderingen onduidelijkheid veroorzaken bij handhaving. De nachttrein van European Sleeper naar Praag en vanaf 2028 naar Kopenhagen en Malmö stopt niet in Hengelo, maar wel in Deventer. Jan de Goeie uit Almelo noemt het een gemiste kans voor Twente, want een stop in Hengelo zou de reistijd naar Praag 1,5 uur korter maken. Hij vindt dat opnieuw naar de haltes gekeken moeten worden. En Niek Mensing uit Wierde werd combine racer kampioen na 6 wedstrijden dit seizoen, met als laatste race het Friese Zoom. Hij rijdt in de speciale klasse met een zelfgebouwde machine met een Audi V8 motor, waarin deelnemers volkomen vrij zijn in ontwerp. De competitie kent 3 klassen, standaard met omgebouwde combines, vrij met keuzevrijheid in een motor en special met volledig eigen bouwontwerp. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er geleidelijk wat weer bewolking, af en toe zon. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 25 tot 27 graden. De bewolking neemt in de middag verder toe. En in de namiddag trekken vanuit het westen ook buitjes het land binnen.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 50 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knaap-en-Bankhoef is het oponthoud een kwartier. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Beuningen 20 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. En op de N326 Nijmegen richting Wijchen tussen Beuningen en Wijchen-Oost ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

What I Like About You. De Romantics. Ja, die zijn lekker hoor. Goede energie. Voor de tweede werkdag van de week. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat die er een beetje op zitten. Dat je aan het genieten bent van, misschien wel alvast je vrije dinsdagavond. En dat kan natuurlijk. Of nog even de laatste dingen afronden. Zojuist ook nog het streeknieuws. Lees het na op 120.nl. En ook online een nieuwe aflevering van het religieuze programma Logos op zondag. Het programma wat gaat over religie in Twente. Met deze keer de powerpreek van Remco Ongersma. Hij is predikant van het Trefpunt in Enschede. En ook ontdek je dat Ethiopië de oudste kerk van de wereld heeft. Of een van de oudste kerken. Met onder andere een Bijbel met 81 boeken. Nou, dat is allemaal besproken in de nieuwe aflevering van Logos op zondag. En die aflevering check je via twentefm.nl/luister, waar je veel meer Twente FM vindt. Dit is Supertramp en Breakfast in America. Take

En niemand wist dat hij in 2016 bijna letterlijk deed wat hij zong in het plaatje I Would Die For You. Toen overleed die vrij onverwachte Prince. Die artist formerly known as Prince, Tough Cap. Nou ja, dan had hij allerlei namen, de symbool. Het was altijd een beetje ingewikkeld, maar dat heb je wel vaker met artiesten, dat ze een beetje een soort identiteitscrisis hebben. Hoe dan ook. Prince, zo heette hij in ieder geval toen deze plaat uitkwam. En daarvoor nog Supertramp en Breakfast in America bij de middagshow voor Twente. Nou, de donkere dagen komen er weer aan. Hè. Nog een paar weken, dan gaan we weer naar de wintertijd. En de hulpdiensten die vragen om eventjes je huisnummer in het buitengebied weer zichtbaar te maken. Ik weet niet wie dat is. Dat is sowieso altijd al een beetje zoeken. Sommige mensen hebben heel netjes een huisnummer voor de deur staan. Maar soms is het ook echt zoeken van welk nummer is het nou eigenlijk. En voor de hulpdiensten is het belangrijk. Want als er een noodoproep is, dan willen ze natuurlijk wel heel snel de juiste plek vinden. En dat is altijd lastig als het nummer niet even goed zichtbaar is. Dus huisnummers zichtbaar maken is het devies, ook in Twente in ieder geval. Dus dat in ieder geval. Vandaag ook de dag van de problemen in het OV. En vanochtend was er een grote sein- en wisselstoring in het midden en noorden van het land. En daar hadden we ook hier in Twente last van. Want de treinen naar, van Almelo naar Deventer, die reden daardoor niet. Dat zorgde voor veel vertraging op het spoor. En dus ook mensen die te laat op hun werk kwamen of op school. Inmiddels zijn de problemen verholpen en er wordt onderzocht hoe dat probleem nou precies heeft kunnen ontstaan. Ja, je denkt toch in deze toch wat turbulente tijden gelijk aan een soort cyberaanval. Hè? Dat is dan altijd het eerste idee. En heel vaak wordt gezegd, nee hoor, het was geen aanval. Nou ja, ik hoop dan altijd maar dat het zo is. En ik ben helemaal geen conspiracy-denker, maar ik kan me ook zo voorstellen dat de overheid ook wel heel snel gaat roepen, nee hoor, dat was het niet. Dat het dan toch misschien wel, maar ja, je weet het niet. Laten we er maar niet te veel over speculeren. Het zijn in ieder geval turbulente tijden. Misschien is dat de conclusie die we kunnen trekken. Dit

was destijds een liedje of voor de aankledingvrouw van het Eurovisie Songfestival wat in Rotterdam toen werd georganiseerd naar de winst van Duncan Lawrence. Daar werd deze plaat onder andere ten gehoor gebracht. Armin van Buuren en Davina Michel. Maar het was niet de inzending van Nederland. En veel mensen zeiden toen, misschien hadden we deze moeten inzetten. Hadden we het wel gekomen. Ja, geen idee. We zullen het natuurlijk nooit weten. Hold on, hoorde je daarvoor nog Cat's Eye en Animal bij Twente FM. Het is bijna alweer dinsdagavond met de middagshow tot 7 uur vanavond. En dit is een fijne van Take That. Everything Changes.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Heepen. FC Utrecht straft 18 supporters die met vuurwerk en bekers gooiden tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin deze maand. Ze krijgen een stadionverbod, dat meldt de Utrechtse club. De meeste werden herkend op camerabeelden. Het onderzoek is nog niet klaar, dus mogelijk volgen er nog meer straffen. Zeker 6 boeren zijn aangehouden na een protest langs de A2 bij Breukelen vanmiddag. De politie moest ingrijpen nadat de boeren hooibalen in brand hadden gestoken en de brandweer hinderde met trekkers. De dikke rook zorgt voor gevaarlijke situaties in het verkeer op de snelweg. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Het Nibud heeft de miljoenennota doorberekend en komt tot de conclusie dat de meeste mensen er volgend jaar op achteruit gaan. En dat is voor het eerst in jaren. De pijn in de portemonnee gaan we al over een paar maanden voelen, want dan gaan de belastingen omhoog. Ook gaat de zorgpremie omhoog. Het is de grootste stijging ooit. En ook vandaag zijn er weer mensen teruggekomen uit Oostenrijk die in de gecrashte bus zaten. Inmiddels zijn er nu 37 mensen terug. 7 liggen nog in het ziekenhuis. Vorige week maakte de groep een uitstapje naar Zwitserland en kwam hun bus op de zijkant naast de weg terecht. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met 21 tot lokaal 29 graden warm. Vanavond trekken er vanuit het westen steeds meer bewolking en buien het land over. In het oosten zorgt dat ook voor onweer. Morgen blijft het regenachtig en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoeve is de vertraging een kwartier. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is Twente FM.

0: Morissette en zijn nieuwe single On My Soul.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor draaien we nog Texas Black Eyed Boy. Hartelijk welkom in je dinsdagavond. Het is de derde dinsdag in september inderdaad. Met vandaag natuurlijk Prinsjesdag. De koning die de troonrede voorlas met de plannen die eerder al uitlekte zoals het ieder jaar gaat. Maar ja, toch veel mooie tradities en hoedjes. Die waren er ook vandaag. Nou, het was in ieder geval geen koude dag. Dus voor alle mensen die speciaal kwamen kijken daar. In ieder geval genoeg te zien. Dat zal het niet aan gelegen hebben. Nou, het zal verder wel een turbulente, stormachtige week worden. Al is het alleen maar omdat vanavond de eerste buien gaan komen. Maar natuurlijk ook politiek. Want dan zijn de algemene politieke beschouwingen. En dan moeten we het er met elkaar nou maar eens over hebben. En ja, dan zullen de partijen wel over elkaar heen buitelen met alle politieke statements. Nou, laten we in ieder geval hopen dat er verstandige dingen worden gezegd. En dat we de komende tijd met de politiek de goede kant op gaan. Maar ja, we weten al dat we er volgend jaar volgens deze cijfers gemiddeld genomen allemaal een beetje op achteruit gaan. Nou, dat wordt in ieder geval een turbulent jaar ook. Welkom bij Twente FM, jouw keuze in Twente. Met zometeen lekkere muziek van Harry Styles. Ik heb Technotronic klaar liggen. En ook BB Rexha, maar eerst tijd voor Key. Sovereign Light Café bij de middagshow van Twente.

0: Next to Me van Emily Sandé.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog een groot hit van Keane, die een simpel koffietentje veranderde in een toeristische attractie. Want het Sovereign Light Café van Keane, wat je zojuist hoorde, dat bestaat echt. Het is een koffietentje. Het ligt in Bexhill. Dat ligt in Engeland. En dat is de plaats waar de leden van de band Keane opgroeiden. En ja, ze maakten ook een liedje over dit koffietentje. En sindsdien wil eigenlijk iedereen wel even naar het Sovereign Light Café. Stelt verder geen reet voor, maar het schijnt dus wel een toeristische attractie te zijn door deze hele grote hit van Keane die we zojuist draaiden, het Sovereign Light Café. Welkom bij de middagshow voor Twente in ieder geval. Het is je dinsdagavond. Nou, ik hoop dat je in ieder geval vandaag overleefd hebt als het gaat over de politiek. Verder vanochtend de grote stijn- en wisselstoring in delen van het land, waardoor we ook in Twente problemen hadden op het spoor. Dus daar zul je misschien last van hebben gehad. Ik hoop in ieder geval dat je nu weer veilig thuis bent aanbeland en dat het allemaal een beetje meeviel. Gisteravond een ernstig ongeval, de N349 bij Albergen. Daarbij waren twee auto's betrokken. Een van de auto's die belandde in de greppel langs de weg. De ambulance, politie en brandweer waren aanwezig om hulp te verlenen. En de plaats van het ongeval werd afgezet met een scherm. Twee personen raakten gewond. Beiden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ja. Poeh. Pittig nieuws in ieder geval. Hopelijk is alles, loopt uiteindelijk alles goed af. Maar het zag er in ieder geval niet al te best uit als ik naar de foto's kijk. Straks hier, het laatste nieuws in Twente. Ga je horen in het streeknieuws, ook onderweg Technotronic. Eerst is dit Harry Styles. Yes,

Het enige echte radiostation voor Twente. Dit is Twente FM. Welkom hier dinsdagavond met Technotronic, Pump Up the Jam en daarvoor nog Harry Styles en Watermelon Sugar. Nou, straks hier een update van onze nieuwsredactie. Het streeknieuws komt eraan. Eerst Bebe Rexha met die remake van Faithless. Nieuwe religion.

0: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000

0: met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
3: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Maandagavond gebeurde een ernstig ongeluk tussen twee auto's op de Ootmarsumseweg in Alberg, waarbij één auto in de Geppel belandde. Twee gewonden werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis na hulpverlening door ambulance, politie en brandweer. De plaats van het ongeluk werd afgezet met een scherm. CDA-raadslid Lisbeth de Haar Tulp uit Almelo is opgelucht over het algehele Twentse vuurwerkverbod zonder ontheffingsmogelijkheid voor verenigingen en stichtingen. De motie Genoeg is genoeg uit begin 2025 werd aangenomen, maar hield geen algeheel verbod in vanwege ontheffingen. De Haar vond handhaving niet te doen als het op meerdere plekken knalt en vond de oproep van de Enschedese burgemeester geen goed plan. En de Enterse Dagen eindigde zondag na 5 dagen met een straatversiering, activiteiten en een recordoptocht waarbij ruim 1/4 van de inwoners meeliep. De Berghorst en het Lesterrondje wonnen gezamenlijk de titel Superbuurt. In 2027 volgt een gouden jubileumeditie. Organisator Gijs Hakkert zegt dat een volledige straatversiering binnen 1 jaar niet haalbaar is, maar het feest komt er wel. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het bewolkt. Er valt af en toe wat dichte regen. In het oosten van de provincie vallen plaatselijk stevige buien met kans op onweer. Achter de buien gaat de wind om naar het westen en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen vallen er ook weer een aantal buien met tussendoor af en toe de zon.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

magische strook. Abacadabra. Niemand weet dat het dat precies inhoudt, maar goochelaars en tovenaars maken er dankbaar gebruik van. De Steve Miller Band trouwens ook, die had er een dikke hit mee in de jaren 80. Abacadabra.

Savage Garden. Ja, die hadden best een paar leuke hitjes in de jaren 90. Dat was een soort parodie, zou ik bijna willen zeggen, van Roxette. Want daar leek het heel veel op. Dit was er ook zo eentje, I Want You. Daarvoor nog Bluff en hier. Plaatje speciaal voor je hond, zullen we maar zeggen. Vandaag een lekker dagje toch? Het werd 26 graden, maar de bewolking wordt inmiddels dikker. En vanavond en vannacht gaan er een paar buien vallen. Kan onweer bij zitten in eerste instantie. Dat betekent ook een weersomslag. Morgen dan is het namelijk niet meer zo warm als vandaag. Met nog maximaal 19 graden. Vooral in de middag kunnen er weer een paar buien vallen. Maar ook de zon is er nog even bij. En dat is een beetje het weerbeeld voor de rest van de week. Er is iets minder hoge temperaturen tussen de 17 en 19 graden. Er kan af en toe een buitje tussen zitten. Maar ook de zon die is er geregeld bij. Kortom, het is even gedaan met de warmte. Het nazomeren. Maar het blijft best aardig weer, toch? Ik kan er niet.

Summer, zijn nieuwe single, groot hit van dit moment, My Body Isn't Ready. En ook nog hier gedraaid, Moving On Up, die was van The M-People uit de jaren 90. En daarmee richting het einde van de middagshow voor Twente. Maar dat betekent ook weer een nieuw begin, namelijk het begin van de avonddienst met zometeen Peter Grobbe. Gisteravond host voor nieuws, actualiteiten, achtergronden en ongetwijfeld heel veel toffe muziek. Maar daarover gaat Peter je zometeen alles vertellen. Hij is nu even een kopje thee halen en zometeen na 7 hier op de radio. Ik spreek je morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
7: Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. 18 FC Utrecht supporters mogen niet meer in de Galgenwaard komen. Ze krijgen een stadionverbod voor hun gedrag tijdens het duel met Go Ahead Eagles eerder deze maand. Er werd met vuurwerk en bekers gegooid en de wedstrijd werd definitief gestaakt. De namen worden ook gedeeld met de KNVB, die een landelijk verbod kan opleggen. Ondanks alle campagnes blijft het voor Defensie lastig om genoeg mensen te vinden. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben, maar de teller staat nu op nog geen eens de helft. Om te proberen meer mensen naar Defensie te krijgen, zijn de eisen van de keuring al verlaagd en kun je een jaar een baan bij Defensie proberen. De plannen in de miljoenennota doen maar weinig aan het verschil tussen huurders en kopers van huizen, zegt de Woonbond. Huurders krijgen alleen maar met meer kosten te maken en aan hypotheekrenteaftrek wordt niks gedaan, zegt de bond. Ook de stijgende energiekosten vindt de Woonbond een probleem. Ook horecabedrijven maken zich zorgen over de belastingplannen. De brancheclub zegt dat horeca voor zowel gasten als ondernemers onbetaalbaar wordt. De kosten nemen toe, bijvoorbeeld voor energie en personeel. Ook wordt alcohol duurder. Maar de reserves zijn op, waarschuwt de vereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in het westen licht regenen. Later in het oosten regen en onweersbuien. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. Het is duidelijk koeler met 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Peter Grobbe.
10: Achtung, Achtung. Hier ist Berlin König Wusterhausen und der Deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.

Matt Hillen, Higher Love, nieuwe single van hem. En dat is fijn. Ja, het was een beetje een moeizaam begin. We zijn er hoor. Ik moest even wat knopjes drukken en hier wat zenders bijstellen. Antennes de goede richting op. Maar we zijn er. We zijn on air, zeg maar. Hier zo. Nou, wat is er aan de hand? We zaten even met wat studio's te schakelen hier zo. Want Jordi kwam even uit een andere studio dan ik. Ging niet helemaal smoothie, zeg maar. Oké, maar dan. De avonddienst om 9 uur. Met onder andere straks nog een mooie deun uit de Almeunige 999. De lijst die we met je gemaakt hebben tussen kerst en oud en nieuw gezonde afgelopen jaar.

0: En met een zanger. En een vrouw van een andere zanger. Ja. Nou, doe maar. Het is in ieder geval niet erg duidelijk waar het liedje over gaat. Dat is een aanwijzing die ik heb. En het is een bekende band. Nou.
1: Dinsdagavond. Dit is de avonddienst. Nou.
0: Ja, daar staan we nog een beetje aan te kijken. Maar het gaat allemaal goed hier. We gaan er even een feestje van maken. Hier zo. Straks even een blik op het weer. Kijken of we het houden hier zo. Beetje bewolkt als ik hier naar buiten kijk. Maar het blijft droog. Dat kan ik je wel vertellen.

Nam je even de disco in de jaren 80 met de Sound of Music van Dayton, zogenaamde dance classic. Zei je vroeger heel veel van dit soort mooie muziek, waarop je bijna niet stil kan zitten en op de stoel moet gaan bewegen. In mijn geval, als ik achter de draaitafel sta, dan gaan mijn heupen stiekem een klein beetje van die daar rechts. Oké, we gaan dus even naar buiten kijken wat het allemaal gaat opleveren voor de komende uren en dagen. Ik kan je één ding vertellen, geniet er nog even van. Het is op dit moment 23 graden bij ons op de straalpaal. En het gaat langzaam wat meer bewolkt worden. De zon die gaat onder rond een uur of 8. En dan blijft het nog heel even droog. Want na een uur of 10 vanavond dan is er in Twente een her en der wat een stevige onweerbui mogelijk. Dus hou even rekening met als je naar buiten toe gaat. Of die komt of niet. We houden de buienradar in ieder geval voor de komende paar uur nog even in de gaten voor je. Daarna moet je het zelf doen. Oké, het koelt niet erg ver af. Het wordt vannacht een graad of 15 minimaal, rond een uur of 6. En morgen klimmen we wel iets omhoog, maar met een graad of 19 is het minder warm dan vandaag. En kan het in Twente links en rechts wat gesputter geven. En dat geldt ook voor de dagen daarna. Het is een beetje van hetzelfde lakende pak. We krijgen een westenwind. En ja, een beetje temperaturen die lekker horen bij de tijd van het jaar. Graden 20. Daarmee moet je doen. En dat geldt ook een beetje voor het weekend. Dus eigenlijk gaan we omschakelen naar wat anders. En het is eigenlijk niet zo heel verkeerd. Hou de boel in de gaten. Dat is een beetje het devies. 10 voor half 8. We gaan straks nog even een 295 draaien van de onmenige 999. De Duitse partij, de CDU, gebruikte dit liedje, het nummer, tijdens de campagne van bondskanselier Angela Merkel. En de band, die had dat verboden om dat te doen. Er is nogal wat te doen om geweest toen de tijd. Wat het kan zijn, je hoort het straks. Onder andere naar deze van The Lost Frequencies.

0: het kenmerkende stemgeluid van Dina Woesdorf. Als zanger van Kane. Rain down on me. Nou, dat komt er nog wel aan. Wees maar niet bang. Ik lees net dat er trouwens goede recensies zijn van afgelopen weekend in Denenkamp. De najaarskermis en de missietent. Het was nogal gezellig. Er is veel gedronken voor goede lokale doelen. Onder andere Stichting Welzijn Ouderen Tebergen en Dinkeland. Oké, mooi.
1: De onmanige 999.
0: Nou, gaan we daar even een duik in nemen. We gaan naar nummer 295. Het stond er zo rondom die 295. Wie hebben jullie daarvoor uitgekozen? Nou, onder andere op 297 Old and Wise van Alan Parsons Project. Genoeg stemmen voor het plek 296 waren voor Depeche Mode en I Just Can't Get Enough. En dan wel de live uitvoeringen. Liefst 12 inch, zo lang mogelijk. Fijn. Johnny Ace Jazz en I Don't Wanna Be a Hero op 294. En Blauw van de Scene op 293. Nou, wat staat er dan op 295? Het is Angie van de Rolling Stones. Het is opgenomen in 1992 en het gaat over het einde van een relatie. Maar ja, welke relatie? Het schijnt, de Stones die ontkennen dat altijd, maar het schijnt dat het gaat over Mick Jagger. Die een relatie had met David Bowie's vrouw Angela. Later zeiden ze dat het ging over de dochter van Keith Richards. Het is allemaal een beetje moeilijk, maar goed, dat zou het allemaal kunnen zijn. En de Duitse partij CDU die gebruikt het nummer tijdens de campagne voor de verkiezing van toentijd bondskanselier Angela Merkel. En de Stones die hadden het expliciet verboden om het nummer ervoor te gebruiken, maar hebben ze het toch gedaan. Dus, het is er niet minder op geworden. Afgelopen jaar, Angie van Rolling Stones. Jullie vonden hem goed voor
1: 295.

0: Het blijft toch een prachtige, mooie klassieker. Ik heb er veel vliegmoven daarom op dit moment. Oeh, heerlijk. Oké, de Angie van Rolling Stones. Afgelopen jaar op plek 295 in de onmunnige 999. Straks heb ik voor je Soft Cell en Tainted Love. En het streeknieuws van 120.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo.

0: en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutzer Alm. Reserveer je nu via lutzeralm.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Maandagavond gebeurde een ernstig ongeluk tussen twee auto's op de Ootmarsumseweg in Alberg, waarbij één auto in de Geppel belandde. Twee gewonden werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis na hulpverlening door ambulance, politie en brandweer. De plaats van het ongeluk werd afgezet met een scherm. CDA-raadslid Lisbeth de Haar Tulp uit Almelo is opgelucht over het algehele Twentse vuurwerkverbod zonder ontheffingsmogelijkheid voor verenigingen en stichtingen. De motie Genoeg is genoeg uit begin 2025 werd aangenomen, maar hield geen algeheel verbod in vanwege ontheffingen. De Haar vond handhaving niet te doen als het op meerdere plekken knalt en vond de oproep van de Enschedese burgemeester geen goed plan. En de Enterse Dagen eindigde zondag na 5 dagen met een straatversiering, activiteiten en een recordoptocht waarbij ruim een kwart van de inwoners meeliep. De Berghorst en het Lesterrondje wonnen gezamenlijk de titel Superbuurt. In 2027 volgt een gouden jubileumeditie. Organisator Gijs Hakkert zegt dat een volledige straatversiering binnen 1 jaar niet haalbaar is, maar het feest komt er wel. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het bewolkt. Er valt af en toe wat lichte regen. In het oosten van de provincie vallen plaatselijk stevige buien met kans op onweer. Achter de buien gaat de wind om naar het westen en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen vallen er ook weer een aantal buien met tussendoor af en toe de zon.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Een van de bekendste nummers van Soft Cell. Tainted Love. Torch is ook leuk trouwens. Stille hint. 8:10. Doe je dinsdag. Leuk bericht trouwens voor Laurens ten Den. Je kent hem misschien, heeft ook veel te maken onder andere met de serie van Op Woeste Grond. Hij is Zeelandse Twentse acteur, theatermaker en schrijver. Hij krijgt namelijk de prijs van de Twentse Taalprijs 2026. Die is aan hem toegekend. En die krijgt hij voor de toegankelijke en speelse manier waarop hij in het actuele theatervoorstellingen en grote toneelproducties de streektaal gebruikt. En die taal zo levendig houdt. Nou, Jurgen van Hout, dus de burgemeester van Rijsselhalten, reikt de prijs op donderdag 5 november uit in het stadhuis van Hengelo. Dus nou, dat is toch mooi voor Laurent, toch? Laten we eerlijk zijn. Nou, dan straks gaan we even touw trekken. De touwtrek vereniging Oele, die doet namelijk mee in, aan het WK in Zuid-Afrika. Wow, wat dat allemaal is. Straks hebben we in de uitzending Wim Moskieft. Die gaat er van alles over vertellen. Hoe dat allemaal gaat daar zo, wat het touwtrekken. Nou, dit is Roxy Dekker, 21 jaar oud. En maar één.

0: Sam Smith. Meestal van de gevoelige nummers. Maar Calvin Harris dacht, hey, daar kunnen we ook wat anders mee. Oké, okay, Promises was een groot iets van de beide mannen. Oké, okay, we gaan even naar Oele. Dat ligt bij Hengelo. En ja, die hebben een touwtrekvereniging. Touwtrekvereniging Oele. En die gaat meedoen aan het WK in Zuid-Afrika. En dat gebeurt van morgen, dus woensdag de 16e september tot en met zaterdag 19 september. Dat gaat allemaal dus daar gebeuren. Met hoeveel man zijn jullie eigenlijk, Wim Moskieft?
1: We zijn nu met een groep van 26 mensen. We hebben een beetje gecombineerd. Normaal in de competitie in Nederland is Oele een zelfstandige vereniging en ook juist Holten ook. Maar voor deze gelegenheid hebben we een beetje hutje bij mutje gegooid en maken we een gecombineerde vereniging van. En daar doen we in, voor de clubkampioenschappen in drie gewichtsklassen mee. 560 kilo, 600 en 640 kilo. En als landenteam, we hebben de selectiewedstrijden gewonnen voor het Nederlands team. Dus we zijn hier op zaterdagmorgen in de lichtste klasse, 560 kilogram, zijn we het Nederlands team. Daarvoor zijn we hier. Even kijken hoe we er internationaal voor staan met elkaar. Het is elk jaar ergens anders. Vorig jaar was het in Engeland, in Nottingham. Het jaar ervoor in Duitsland, in Mannheim. En in Nottingham kwamen de jongens er zelf al mee van... wij willen volgend jaar naar Zuid-Afrika. Als die instelling er is. En je kunt er eigenlijk... er is heel andere grond dan we in Europa hebben. Eigenlijk kun je hier relatief heel eenvoudig op trainen. In Europa heb je vaak tactische wedstrijden, krijg je toch meer grotere gaten. En dan pak je iets meer rust. En dit is keiharde grond, waar je 2-3 minuten volle power. En dan wint er één. Je krijgt hier nooit lange wedstrijden. Dus ja, dit is vrij eenvoudig om te trainen. Dat hebben we dus ook gedaan. We zijn in januari begonnen met trainen. En daardoor hebben we ook de selectiewedstrijden kunnen winnen. En we hebben het idee dat we er eigenlijk best wel redelijk goed voor staan. Niet dat we nou direct wereldkampioen worden. Iedereen wordt individueel gewogen. En aan de hand daarvan kun je dus met weeglijsten kun je teams maken. En we wilden graag bepaalde teams maken. En die waren, normaal gesproken moet dat kunnen. Maar als je uit een vliegtuig stapt en je hebt de hele dag gereisd... heb je in verhouding weinig gedaan en toch wel veel gegeten. Dus de meeste mensen zijn dan toch wel een kilootje zwaarder als je uit het vliegtuig komt.

0: Niall Horan hoor je zo met Miles Smith hier in de avonddienst bij Twente FM. En rij voorzichtig. Dat moet je altijd doen natuurlijk. Het is inmiddels wel 3 voor 8. Vergeet de koffie niet. Als je de koffie niet gezet hebt voor je liefde, dan is er natuurlijk dan nog even wat punten te verdienen. Oké, straks het volgende uur. Ik heb dan onder andere nog nieuws over pepernoten, over Jutta Leerdam. Straks gaan we beginnen met The Hole of the Moon van The Waterboys. En het nieuws van 8 uur komt eraan.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
4: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is opnieuw iets op het spoor gevonden.
5: Dit keer lag er een metalen staaf op de rails tussen het Overijsselse Holte en Rijssen. Daar ontstond ook een storing. De NS vermoedt opzet, maar kan niet zeggen wanneer en door wie de staaf is neergelegd. Eerder vandaag werden er ook al tientallen buizen op het spoor gelegd. De dode man en zwaargewonde vrouw die gisteravond in het Drentse Valthermond werden gevonden, waren een stel, zeggen buurtbewoners tegen de regionale omroep. De vrouw lag in hun huis en de man in een sloot erachter. Volgens buurtbewoners was het stel een tikkende tijdbom. De twee hadden geregeld ruzie en de politie was al eerder bij ze langs geweest. Het kabinet moet de steeds duurder wordende brandstof tegengaan, vindt de ANWB. De prijzen aan de pomp stijgen anders te veel vergeleken met onze buurlanden. Het kabinet wil de huidige belastingkorting op benzine en diesel vanaf 2028 afbouwen en uiteindelijk stoppen. Een slecht plan, vindt de bond. En het begint op een soap te lijken, maar het is Donald Trump weer niet gelukt om zijn naam op de gevel van het Kennedy Center in Washington te krijgen. Een eerdere poging mislukte na een verbod van de rechter, terwijl Trumps naam al op het gebouw stond. Een nieuw verzoek om de naam te veranderen heeft het opnieuw niet gered bij de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. In het westen valt wat lichte regen, in het oosten later op de avond regen en onweersbuien. Ook vannacht regent het. Morgen wisselvallig met zon, bewolking en buien. Ook een stukje koeler dan vandaag, gemiddeld 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Dit is Twente FM.

0: dat basje moet je even laten lopen. Hè. The Waterboys, The Hall of the Moon, 1984 was het een grote hit. Ergens in de winter van het jaar. Toen hadden we nog winters, hè? Toen konden we nog schaatsen. Apropos schaatsen, vandaag is bekend geworden dat Jutta Leerdam het komende seizoen niet uitkomt voor wedstrijden. Nee. Ze heeft er heel even te pak van, maar het is niet bekend of ze nu ook definitief stopt. Want daar is ze nogal onduidelijk in. Of het pensioen is ja of nee, zegt ze. Dus geen Jutta volgende seizoen op de baan. Wel een DJ van Twente FM ondergetekende. Ik was vandaag al van de week al de boel aan het bij elkaar aan het zoeken. Nieuwe fetus in de schaatsen doen. Het is echt zo'n ritueel, zeg maar. Want volgende week dan gaat de ijsbaan in Enschede weer open. En dan gaan we er natuurlijk weer naartoe en dan gaan we weer rondjes rijden. Maar ik was namelijk één sokje kwijt. Eén snijvast enkel sokje. Nou, de hele kast die ging op de kop. En ik wist zeker dat ik hem nog had. Heel zoiets. Dan heb je met die halfjaarlijkse wisselingen, zeg maar, van de sport. Van zomer naar winter, van winter naar zomer. Zoals bij schaatsers en fietsers dat doen. Okay. Misschien Jutta. Oké, okay, nou ja, dan niet. Wat we wel hebben, dat is fietsen. Want daar heb ik net al over gehad. Want Enschede gaat fietsen. De Enschedese fietsweek komt er weer aan. Heel Enschede op de fiets. Leonie Zengerink hebben we straks even een uitzending. Want het is namelijk fietsweek deze week. De hele week wordt Enschede weer volop gefietst. Ja. Voor elke korte rit. En dat is de bedoeling van de Enschedese Fietsweek. Een initiatief van Enschede Fietsstad. Nou, we gaan even kijken of dat inderdaad gelukt is daar in Enschede.
1: Dinsdagavond. Dit is de avonddienst.
0: Nou. Doe je dinsdag waar je mee bezig bent. We houden je gezelligheid, zeg maar. Zeker met dit soort muziek van Ella Langley. En Tuesday in Texas op de zender.

0: de summer training season is bijna over. Ik heb het er net al over gehad. We gaan weer lekker de baan op. Oké, okay, nou prima. 17 over 8. We gaan straks nog even... Ja, het wordt natuurlijk eerder donker. De winter komt er weer aan. Vandaag viel de mussen nog bijna van het dak. Maar het is echt waar. Binnen een paar weken zit je weer bij Sinterklaas op schoot. We gaan het straks nog even hebben over pepernoten. Daar is het een of ander over te melden, over pepernoten. En we gaan naar Enschede, want in Enschede wordt er volop gefietst deze week. Want het is namelijk de Enschedese Fietsweek. Dat is een initiatief van de Enschedese Fietsstad. Leonie Zengerink, die is een van de initiatiefnemers van dit mooie initiatief, zeg maar. Door meer te gaan fietsen, want het is belangrijk. Wanneer is het precies begonnen, Leonie?
1: Nou, de Enschedese Fietsweek is zaterdag van start gegaan. En daarmee moedigen we iedereen aan om voor de korte ritten de fiets te pakken. En het liefst de auto te laten staan natuurlijk. Daar kun je dus aan meedoen. En inmiddels hebben we in ieder geval al bijna 300 mensen die daaraan meedoen. Die zich in ieder geval actief hebben aangemeld. Dus volgens mij is dat al redelijk gelukt. Je hebt het op verschillende manieren voorbij kunnen zien komen op diverse kanalen. Maar wij zijn natuurlijk flink promotie aan het maken voor de fiets. Nou ja, ik denk niet per se in Enschede, maar in het algemeen is het natuurlijk gewoon vaak een gewoonte de auto te pakken. En als je in de ochtend je kinderen misschien moet wegbrengen of nog even ergens anders ook langs moet... Of het OV moet halen, dan snap ik heus wel dat je als gewoonte misschien hebt om de auto te pakken. Maar als je nou net even 's ochtends denkt, ik pak toch de fiets. Wat we dus ook deze week proberen. Probeer er gewoon die gewoonte te doorbreken. En dan ga je het vanzelf ervaren hoe lekker dat is. Je kunt je aanmelden op enschedefietsstad.nl. Daar staat alle informatie. We hebben dus tot nu toe voorafgaand aan de week... die dus afgelopen zaterdag al gestart is... Hebben we een Vind de Fiets actie gehad. Waarin onze wethouder Mark Teutelink elke keer een hint weggaf... om een verstopte fiets ergens in Enschede te vinden. En daarmee kon je een Veloretti fiets winnen. Die is inmiddels al verloot. Maar op die manier hebben we er ook al aandacht aan besteed. De WhatsApp community is er inderdaad. Dus als je je aanmeldt, dan kun je daar ook ingaan. Waarbij je tips krijgt, weetjes en winacties voor de fiets te horen krijgt. Als je zelfs wil, kun je ook nog in een aparte groep om het met anderen over de fiets te hebben. Het fietsen wel leuke routes delen. Dat is alleen als je dat graag zou willen. Maar dan hebben we nog een extra stimulans. En dat is de Das Zo Gefietst app. Die sowieso iedereen in Nederland zou kunnen downloaden. Maar die registreert je fietsritten en bij elke rit die je maakt spaar je punten.

te melden. En we hebben nog wat te melden over Denenkamp Undercover. Dat is het fantastische festivaletje, zeg maar. Dat elk jaar wordt gehouden in het dorp. In elk café treedt dan een coverband. En dit jaar is het 20e jaar zo. 3 oktober gaat het van start s'avonds met onder andere coverbands die nu allemaal bekend zijn. Dat is onder andere Bob Marley, die acte de persoon schreef. Tenminste, in de coverversie natuurlijk. Dat zou ook wel heel bijzonder worden. Deep Purple, Anouk, André Hazes, Queen en de Eagles. Die kun je verwachten in de coverversie bij Denenkamp Undercover. Ik kan je één ding vertellen. Ik heb het kaartje al gekocht. Dat kun je online doen op denenkampundercover.nl.

0: Nou, altijd een leuk liedje om in je hoofd te hebben als je je oude sleutels kwijt bent. Alok, Eva Max en Ayla. Car Keys, hier bij Twente FM in de avonddienst. Nou, straks hebben we iets nieuws van Sven. Die heet Somebody New en het streeknieuws van 1 Twente.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam over. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Maandagavond gebeurde een ernstig ongeluk tussen twee auto's op de Oud-Marsumseweg in Alberg, waarbij één auto in de Geppel belandde. Twee gewonden werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis na hulpverlening door ambulance, politie en brandweer. De plaats van het ongeluk werd afgezet met een scherm. CDA-raadslid Lisbeth Terhaar Tulp uit Almelo is opgelucht over het algehele Twentse vuurwerkverbod zonder ontheffingsmogelijkheid voor verenigingen en stichtingen. De motie Genoeg is genoeg uit begin 2025 werd aangenomen, maar hield geen algeheel verbod in vanwege ontheffingen. Terhaar vond handhaving niet te doen als het op meerdere plekken knalt en vond de oproep van de Enschede

0: Enterse burgemeester, geen goed plan. En de Enterse dagen eindigden zondag na 5 dagen met een straatversiering, activiteiten en een recordoptocht waarbij ruim 1/4 van de inwoners meeliep. De Berghorst en het Lesterrondje wonnen gezamenlijk de titel Superbuurt. In 2027 volgt een gouden jubileumeditie. Organisator Gijs Hakkert zegt dat een volledige straatversiering binnen 1 jaar niet haalbaar is, maar het feest komt er wel. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het bewolkt, er valt af en toe wat lichte regen. In het oosten van de provincie vallen plaatselijk stevige buien met kans op onweer. Achter de buien gaat de wind om naar het westen en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen vallen er ook weer een aantal buien met tussendoor af en toe de zon.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Controles aan de Duitse grens op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf Oldenzaal-Zuid over 3 kilometer met een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Dit is de Twente FM Avonddienst met Peter Groen.

stiekem zijn we heel trots met deze Sven Silius uit Almelo. Hij is 23 en dit is de nieuwe single. En dat was een hele fijne Somebody New hier, bij, hier in de avonddienst. Oké. Nou, op dit moment 21 graden buiten in Twente. En er worden wat buien gemeld vanaf het westen van Twente. Komt daar straks binnen rollen rond een uur of 10. Dan kan het losgaan met wat stevige onweersbuien en wat water wat naar beneden gaat komen. Dat markeert, zeg maar, overgaan naar wat ander weer. Oké. We gaan straks nog even hebben over de Zilveren Krekel. Dat is een Nederlandse jeugdtheaterprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest indrukwekkende jeugdtheaterproducties en podiumprestaties. Straks Daniel van Klaveren nog even in uitzending, want Theater Zonnevank die viel namelijk in de prijzen met de Zilveren Krekel uit Enschede. Dan is het bijna Sinterklaas, zou je denken, want de pepernoten die liggen alweer in de winkel al een tijdje. Het lijkt steeds vroeger. Meestal is dat een oude voorraad die er nog ligt, die ze dan gaan verkopen. Dit jaar was het vroeg, enkele weken geleden zag ik de eerste. Maar 2018 was het, de primeur al op 5 juli. Ze zijn lekker. Daarover straks meer. Wat zijn pepernoten, kruidnoten eigenlijk? Is een Saint Soens snack geworden rondom Sinterklaas. Maar het origineel komt eigenlijk van vroeger uit dat het een snoepje was voor kinderen. En tot plusminus 1900 werden ze het hele jaar uitgedeeld. En vanaf 1900 is de Goedheiligman in beeld gekomen. De Sinterklaas, die de pieten liet strooien met de noten. En het strooien van die noten is een symbool van vruchtbaarheid. Namelijk hetzelfde als je de zaden strooit. Dus daarmee zaait hij dus, goede dingen. Hij deelt, cadeautjes uit. Dat is een goed heilig man. Hij komt er straks wel aan. Die pepernoten zijn trouwens behoorlijk calorierijk. Want als je één pepernoot hebt, zit al tussen de 7 en 10 calorieën. En je weet het, die dingen zijn ontzettend verslavend. Dat er één keer zo'n zak staat, dan kun je bijna niet inhouden om de ding meteen in één keer op te eten, Te verorberen, als het ware. Maar kijk ermee uit. Je kunt er behoorlijk mee aan de kilo's komen met de pepernoten. Oké. Dit is Fleetwood Mac en Don't Stop.

0: de Nederlandse trots. Hè? Rondé. Gaan ook alweer een paar jaartjes mee. Zo stiekem. Love of my life in de avonddienst. En het is donker en de hulpdiensten die vragen namelijk aandacht als het een beetje donker is. Want ja, de donkere dagen komen er weer aan. Het gaat even namelijk om de zichtbaarheid van je huisnummer. De hulpdiensten zien namelijk dat de huisnummers soms slecht vindbaar zijn. En bijvoorbeeld doordat er groen voor zit, de verlichting niet werkt of de nummers zelfs geheel ontbreken. Nou, dit maakt het voor de hulpdiensten lastiger om het juiste adres te vinden bij calamiteiten. Dus controleer dat even, is hun verzoek. Even naar buiten toe kijken of je nummer nog goed te zien is. Dan gaan we even naar Enschede, want we gaan namelijk naar de Gouden Krekel. Of de Zilveren Krekel. Daniel van Klaveren van Theater Zonnevank. Het was volgens mij feest bij jullie, hè?
1: Dankjewel. Dat klopt. Wij hebben, althans twee van onze acteurs, hebben de Zilveren Krekel in de categorie beste podiumprestatie gekregen voor een productie bij ons. Dus daar zijn we heel erg trots op. Nou, de Zilveren Krekels, dat zijn de landelijke jeugdtheaterprijzen die elk jaar worden uitgereikt op het theaterfestival. Die bestaan in twee categorieën. De categorie beste productie en de categorie beste podiumprestatie. En Theater Zonnevank heeft nu zijn 14e nominatie al in ontvangst mogen nemen van deze prijzen. En in dit geval voor de twee acteurs van de voorstelling Klassencarousel. En dat is een heel bijzonder project. Een voorstelling bestaat eigenlijk uit drie delen, waarmee twee acteurs in één dag een hele school als het ware overnemen. Spelen ze drie voorstellingen voor drie verschillende leeftijdsgroepen. En ja, dat doen ze ontzettend knap. Maken heel mooi contact met het publiek. En nou ja, voor die prestatie zijn zij dus voor de Zilveren Krekel genomineerd. En hebben net naast het goud gegrepen, zeg maar. Ja. Dankjewel, ik ben het helemaal met je eens. Dus bij jullie ook hierbij de uitnodiging om gewoon op al onze premières acte de présence te komen. We maken 6 producties per jaar die eigenlijk spelen op scholen in Overijssel en Gelderland. En daarnaast ook theatervoorstellingen die dus door het hele land reizen. En ja, bijna altijd gaan die in première in Enschede in ons eigen pand hier in de stad. Zoals jullie weten zijn we ook bezig met een nieuwe huisvesting. Hopen daar over een aantal jaar langere series voorstellingen te kunnen geven in het ware huis voor de stad. Zodat, ja, precies wat jij zegt, dat wat wij maken langer en meer te zien is binnen Enschede en dus binnen Twente, voordat we op tournee gaan. Nou, deze voorstelling die gaat in reprise dit jaar. Die gaat vanaf februari een theatertour maken. Dan heet het Familiecarousel. En dan bouwen we eigenlijk in theaters die klaslokalen na. En dat is als het ware, ja, dan nemen ze als het ware een dag het theater over. Dus dat kan je zien als een mini-festival. Je koopt als publiek gewoon één theaterkaartje. Maar dan kan je zelf kiezen of je 1, 2 of 3 voorstellingen ziet. Ze duren allemaal 45 minuten.

0: ongelooflijk mooi.
1: Deze Ice Queen van Within Temptation. Wat heerlijk helder is dit. Oké. Tijd voor een coverband, vindt Erik. Ja, dat klopt. Dankjewel. De ene kant van de cover, 3 oktober. En zo is er een einde gekomen aan Prinsjesdag. Bijna van 2026. En de koning was helder en duidelijk. Want, wat zei die? Hij was in ieder geval duidelijk over de democratie en de functie van de regering en het parlement. Samenwerken in plaats van tegenwerken, maar wel het gesprek voeren. Ik vond het trouwens wel heel mooi. Je drukt het wel goed uit. Oké, tot zover ook de avonddienst. Morgen is er weer een nieuwe. Maar dan met Ralf en Nienke. Ik wens je nog een fijne avond. Mooi.
2: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
3: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
2: Muziek.
4: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
5: Maar je kan hem ook gewoon laag. Gezet, hè?

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden, de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De sabotageacties op het spoor vandaag gingen volgens staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur zwaar over een grens heen en waren onacceptabel. Ook bedankt zij het spoorpersoneel. Eerder vandaag noemde premier Rob Jette de acties al ontwrichtend en levensgevaarlijk. Het is niet bekend wie er achter de ruim 30 sabotages zit. Boze boeren zijn met hun trekkers naar het cellencomplex in Houten gereden. Ze willen dat 6 boeren die daar vastzitten worden vrijgelaten. Dat meldt RTV Utrecht. De 6 werden eerder vandaag opgepakt langs de A2 bij Breukelen. Ze stonden op een plek waar hooibalen in brand waren gestoken. Italië en Spanje gaan langer door met grenscontroles voor elkaars reizigers. Die controles werden 1,5 maand geleden ingevoerd nadat duizenden immigranten het Spaanse Ceuta voor de kust van Noord-Afrika hadden bestormd. Italië was kritisch op Spanje omdat het er niet in slaagde om de Europese grenzen te beschermen. En Kim Kardashian werd 10 jaar geleden beroofd van haar juwelen in een hotel in Parijs. En daar krijgt ze nu een schadevergoeding voor. Van 1 euro. Daar had ze zelf om gevraagd en de rechter heeft het bedrag nu ook toegekend. De juwelenroof was een van de grootste in Frankrijk ooit. Sieraden waren 4 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt in het westen wat lichte regen. Later vanavond in het oosten ook regen en onweersbuien. Vannacht koelt het verder af. Morgen een mix van zon, wolken en buien met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Maandagavond gebeurde een ernstig ongeluk tussen twee auto's op de Ootmarsumseweg in Alberg, waarbij één auto in de Geppel belandde. Twee gewonden werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis na hulpverlening door ambulance, politie en brandweer. De plaats van het ongeluk werd afgezet met een scherm. CDA-raadslid Lisbeth de Haar Tulp uit Almelo is opgelucht over het algehele Twentse vuurwerkverbod zonder ontheffingsmogelijkheid voor verenigingen en stichtingen. De motie Genoeg is genoeg uit begin 2025 werd aangenomen, maar hield geen algeheel verbod in vanwege ontheffingen. De Haar vond handhaving niet te doen als het op meerdere plekken knalt en vond de oproep van de Enschedese burgemeester geen goed plan. En de Enterse Dagen eindigde zondag na 5 dagen met een straatversiering, activiteiten en een recordoptocht waarbij ruim een kwart van de inwoners meeliep. De Berghorst en het Lesterrondje wonnen gezamenlijk de titel Superbuurt. In 2027 volgt een gouden jubileumeditie. Organisator Gijs Hakkert zegt dat een volledige straatversiering binnen 1 jaar niet haalbaar is, maar het feest komt er wel. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het bewolkt, er valt af en toe wat lichte regen. In het oosten van de provincie vallen plaatselijk stevige buien met kans op onweer. Achter de buien gaat de wind om naar het westen en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen vallen er ook weer een aantal buien met tussendoor af en toe de zon.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
14: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in goor en nieuwheden.
15: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
16: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Anissa Heepen. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. De schade van de sabotages op het spoor vandaag is beperkt gebleven, zegt staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur. De beveiligingssystemen van de treinen werkten volgens haar goed. Eén trein botste op spullen op het spoor. Verder zorgt het vooral voor storingen. Er wordt onderzocht wie er achter de sabotage zit. Tot twee keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. Twee keer heeft een rechter verboden dat het Kennedy Center wordt omgedoopt, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. En Ajax en Willem II moesten nog een wedstrijd inhalen en dat hebben ze vanavond gedaan. In Amsterdam werd het 5-1. Ajax staat nu vierde, 3 punten minder dan koploper PSV. Zoals wel vaker werd de openingsgoal van Ajax gemaakt door Davy Klaassen. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: bewaar ik mijn groenkoop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Nu in het theater, familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Maandagavond gebeurde een ernstig ongeluk tussen twee auto's op de Ootmarsumseweg in Alberg, waarbij één auto in de Geppel belandde. Twee gewonden werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis na hulpverlening door ambulance, politie en brandweer. De plaats van het ongeluk werd afgezet met een scherm. CDA-raadslid Lisbeth ter Haar Tulp uit Almelo is opgelucht over het algehele Twentse vuurwerkverbod zonder ontheffingsmogelijkheid voor verenigingen en stichtingen. De motie Genoeg is genoeg uit begin 2025 werd aangenomen, maar hield geen algeheel verbod in vanwege ontheffingen. Ter Haar vond handhaving niet te doen als het op meerdere plekken knalt en vond de oproep van de Enschedese burgemeester geen goed plan. En de Enterse Dagen eindigde zondag na 5 dagen met een straatversiering, activiteiten en een recordoptocht waarbij ruim 1/4 van de inwoners meeliep. De Berghorst en het Lesterrondje wonnen gezamenlijk de titel Superbuurt. In 2027 volgt een gouden jubileumeditie. Organisator Gijs Hakkert zegt dat een volledige straatversiering binnen 1 jaar niet haalbaar is, maar het feest komt er wel. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het bewolkt. Er valt af en toe wat lichte regen. In het oosten van de provincie vallen plaatselijk stevige buien met kans op onweer. Achter de buien gaat de wind om naar het westen en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen vallen er ook weer een aantal buien met tussendoor af en toe de zon.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties vandaag en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. De komende nacht zijn er extra inspecties om te voorkomen dat er spullen op het spoor worden gelegd, zoals ijzeren staven. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen is dat. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. De 7 boeren die eerder vandaag werden opgepakt naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. Ze stonden in de buurt van in de brand gestoken hooibalen en werden verdacht van het in gevaar brengen van het verkeer. Op verschillende plekken in Nederland stichten boeren vanmiddag brandjes langs de snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost was wel duidelijk, maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld, Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is een buis gevonden en ProRail denkt dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. De buis lag bij Teuge. Al de hele dag waren er sabotages op het spoor, er een stuk of 30. Voor ProRail is de maat vol. De topvrouw zei bij Nieuwsuur dat ze geld van het kabinet wil om het spoor veiliger te maken. Minister Karremans gaat aangifte doen tegen degene die afgelopen dag brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw in de Wit. Ik ben pislink op mensen die dit doelbewust hebben gedaan, zei Karremans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. En Lionel Messi komt nog 1 keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe al regen. Vannacht blijft het overal regenen. Overdag opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Ronald Hemmelswaan. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw en de Wit. De acties waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag even stil omdat er een buis op het spoor was gevonden. Volgens ProRail was het een nieuwe sabotageactie. De buis lag bij Teugen. Gisteren waren de hele dag sabotages op het spoor. De topvrouw van ProRail zei bij Nieuwsuur dat er weinig camerabeelden van de acties zijn. Een flinke brand gisteravond in een supermarkt in Amsterdam-West. Brand is inmiddels onder controle en er vielen geen gewonden. Wel moesten bewoners van 5 woningen boven de supermarkt worden geëvacueerd. Zo'n 10 tot 15 mensen werden opgevangen in een politiebureau. Het is nog onduidelijk of zij alweer thuis zijn. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost, was wel duidelijk, maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel precies. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld, Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien, koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Wordt duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot lokaal 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Maar hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Ronald Hemmelswaan. Volgens de directeur van ProRail zijn er